0: En daar moesten we dan op straat even wachten. Dus dat was alles was gepasseerd.
1: De Europese Unie en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Het Turkse parlement heeft gisteravond een baanbrekende wet aangenomen die de reïntegratie mogelijk maakt van voormalige PKK-strijders.
0: Daar moesten we dan op straat even wachten. Dus dat was alles was gepasseerd.
1: De Europese Unie en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Het Turkse parlement heeft gisteravond een baanbrekende wet aangenomen die de reïntegratie mogelijk maakt van voormalige PKK-strijders. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces.

0: Drie uur, een heel goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Door de aanhoudende droogte komen er nu ook in Wallonië beperkingen op het gebruik van leidingwater. In Chimay mag tot eind augustus geen leidingwater worden gebruikt om gazons te sproeien of zwembaden te vullen. Overtreders riskeren boetes tot €350. Ook Frankrijk heeft gisteren nieuwe beperkingen opgelegd. Bij tienduizenden inwoners komt er voorlopig geen drinkwater meer uit de kraan. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die de reïntegratie van voormalige PKK-strijders mogelijk maakt. De wet is met 468 stemmen voor en 88 tegen goedgekeurd. Gevangenisstraffen van sommige PKK-leden kunnen onder voorwaarden worden opgeschort. Ook kunnen lopende onderzoeken en rechtszaken 5 of 10 jaar worden uitgesteld. De wet is een volgende stap in het vredesproces tussen Turkije en de Koerdische beweging PKK. PKK-leider Öcalan riep vorig jaar op tot het beëindigen van de gewapende strijd. De regeling treedt pas in werking nadat Turkije de volledige ontwapening van de PKK heeft bevestigd. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Delphine Nkansa voor een eerste Belgische medaille gezorgd. Nkansa won brons op de 100 meter. Een verslag van Simon van Glapeke.
1: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 600ste seconde zorgde Delphine Nkansa op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse. En ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Nkansa sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Nkansa bleef nog een zucht boven het Belgisch record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
0: Delphine Nkansa kreeg tijdens de halve finales last van haar hamstrings. Ze probeerde die pijn te vergeten en toen ze zag dat ze in de finale derde werd, kon ze het eerst niet geloven.
2: J'ai débranché mon cerveau. Mentalement, j'ai couru sans savoir. Et quand j'ai vu 3, je me suis dit, il doit y avoir un bug quand même. Mais voilà, je suis médaillée de bronze au championnat d'Europe.
0: En Michiel van de Weert is overleden. Hij was 28. Michiel leed aan progeria, een zeldzame ziekte waarbij je extreem snel veroudert. Michiel was ook DJ en influencer. Ook Michiels zus lijdt aan de ziekte. Niettemin liet Michiel zich kenmerken door zijn positieve ingesteldheid. Hij getuigde erover in het VRT1-programma Iedereen Beroemd 4 jaar geleden.
3: Er was iemand bij mij op school die zei tegen mij: jij gaat dood als je 12 bent. En ik ben toen weer in thuis gekomen en ik heb haar gevraagd aan mijn mama of dat waar was. En zij heeft mij toen alles uitgelegd van: ja, kijk, je hebt progeria en die gaat vroeger sterven en zo. En toen heb ik wel beginnen beseffen wat ik eigenlijk had. Maar ik heb het ook al meteen geaccepteerd. Ik heb er nooit moeilijk mee gehad of zo. Altijd geaccepteerd van: kijk, dit is wie ik ben. Negatief zijn en verdrietig zijn om wat je hebt, dat heeft geen nut. Je moet naar buiten gaan en de wereld laten zien: kijk, dit is wie ik ben en dit is wat ik wel kan. En niet focussen op wat je niet kunt, maar focussen op de dingen die je wel kunt.
0: De nacht is droog en overwegend helder bij minstens 9 graden. Dan een dag met veel zon en kans op enkele wolkensluiers bij maximaal 29 graden. Ook de volgende dagen nog veel zon en zeker 3 dagen met maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 4:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Door de aanhoudende droogte komen er nu ook in Wallonië beperkingen op het gebruik van leidingwater. In Chimay mag tot eind augustus geen leidingwater worden gebruikt om gazons te sproeien of zwembaden te vullen. Overtreders riskeren boetes tot €350. Ook Frankrijk heeft gisteren nieuwe beperkingen opgelegd. Bij tienduizenden inwoners komt er voorlopig geen drinkwater meer uit de kraan. En in Nederland mogen boeren in de regio Overijssel geen water meer halen uit beken en kanalen om te sproeien. Nog in het oosten van Nederland mag vanaf morgen ook geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuurgebieden te beschermen tegen onherstelbare schade. Na de aardbeving van gisteren zijn in Colombia al 33 naschokken geregistreerd. Volgens de Colombiaanse geologische dienst hadden die een kracht tussen 1,4 en 4,8. De aardbeving, die een kracht had van 7,4, heeft minstens aan 111 mensen het leven gekost en naar verwachting loopt dat getal nog op. De hulpdiensten zijn op zoek naar mensen die nog vastzitten onder het puin. Verschillende gebouwen zijn ingestort. Eline Verschuren is een Belgische die met een vriendin op vakantie is in Colombia. Ze maakte de beving mee in Salento, een dorp dicht bij het epicentrum, en zag na de eerste schrik ook veel solidariteit bij de plaatselijke bevolking.
1: Wat mij wel opviel is dat de bevolking heel lief en heel solidair is ten opzichte van elkaar. Toen er bijvoorbeeld geen bereik was of internet, was er één man in het dorpje die op een of andere manier toch wifi had in zijn huis en die dan eigenlijk mensen binnenliet, waaronder wij ook, zodat wij even van de wifi konden gebruiken om onze familie te contacteren. Dus dat was wel heel mooi.
0: De Europese Unie, de VS en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Bij een Russische luchtaanval op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia in het zuidoosten van het land. Volgens de gouverneur zette Rusland er ballistische raketten in en vliegtuigbommen om industriële installaties en infrastructuur aan te vallen. Rusland lanceerde ook raketten op Kiev. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad ontstonden verschillende branden. Daarbij raakte volgens de autoriteiten 1 persoon gewond. Een Duitse verpleegkundige die al veroordeeld is voor de moord op 10 patiënten, wordt nu in verband gebracht met nog meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. Het Duitse gerecht laat lichamen weer opgraven van vermoedelijke slachtoffers, nu al 39 in Aken en in Keulen nog eens 7. De man van 45 diende tijdens nachtdiensten zwaar zieke patiënten hoge doses kalmeringsmiddelen toe, soms gecombineerd met pijnstillers. Hij zat al een levenslange straf uit. Delphine Nkansa heeft op het EK Atletiek in Birmingham de eerste Belgische medaille veroverd. De Belgische sprintster won brons op de 100 meter. Nkansa liep de finale in 11 seconden en 600ste seconde, een persoonlijk record. De Britse Amy Hunt won goud in 11 seconden. Tijdens de halve finales kreeg Delphine Nkansa nog last van haar hamstrings. Ze probeerde die pijn te vergeten en toen ze zag dat ze in de finale derde werd, kon ze het eerst niet geloven.
2: J'ai débranché mon cerveau. Mentalement, j'ai couru sans savoir. Et quand j'ai vu 3, je me suis dit, il doit y avoir un bug quand même. Mais voilà, je suis médaillée de bronze au championnat d'Europe.
0: We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge wolkensluiers. Het wordt tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig en nog warmer. De komende 3 dagen liggen de maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Colombia is de noodtoestand van kracht na de krachtige aardbeving daar. Die had een kracht van 7,4 en intussen zijn er ook al tientallen naschokken gemeten. Er zijn 111 doden geteld en dat aantal zal vermoedelijk nog oplopen, want hulpverleners zoeken nog volop naar mensen onder het puin. De Vlaamse Eline Verschuren is op vakantie in Colombia. Zij en een vriendin maakten de beving mee in Salento, een dorp dicht bij het epicentrum, net op het moment dat ze wilden vertrekken. Voor een uitstap.
1: Wij stonden op een balkonnetje, dus wij dachten eerst, misschien passeert er een vrachtwagen of zo. Je weet eigenlijk echt totaal niet wat er aan het gebeuren is. Maar dat bleef dan duren en we keken rond ons en alle gebouwen waren aan het shaken en de bomen waren aan het shaken. En toen hoorden wij glas vallen in onze kamer en dachten wij, oei, dit is niet goed. Dus dan zijn wij naar onze receptie gelopen, waar dat wij aan de bar ook allemaal glazen en flessen daar beneden zagen vallen. En op dat moment riep de eigenaar van ons hotel dat iedereen zo snel mogelijk naar buiten moest gaan. Daar moesten we dan op straat even wachten. Dus dat alles was gepasseerd.
0: De Europese Unie en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 doden en 20 gewonden gevallen. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia in het zuidoosten van het land. Volgens de gouverneur zette Rusland ballistische raketten en vliegtuigbommen in om industriële installaties te raken. Ook de hoofdstad Kiev werd geviseerd. Daar brak op verschillende plaatsen brand uit en viel 1 gewonde. Oekraïne voerde op zijn beurt een droneaanval uit op een olieraffinaderij in West-Siberië. Op zo'n 2200 kilometer van de grens. Er brak brand uit, maar er vielen geen slachtoffers. Rusland bevestigt die aanval. Gisteren vielen nog 12 doden bij een Oekraïnse aanval op een ander Russische olieraffinaderij en petrochemische fabriek. Michiel van de Weert is overleden. Hij leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Mensen met Progeria worden gemiddeld 15 jaar. Michiel was 28 en een van de oudste Progeria-patiënten ter wereld. Hij was influencer met 900.000 volgers op TikTok.
2: Ik ga vandaag mijn nieuwe rijbewijs gaan halen. Ik ben een nieuwe moeten gaan halen omdat de rijbewijs na 10 jaar vervalt. En dat klinkt heel dom, maar het is heel cool om te beseffen dat ze tegen mij zeiden dat ik maar 12 jaar zou worden. En ik ben vandaag een nieuw rijbewijs gaan halen omdat ik al 10 jaar lang met de auto rijd. Dat is voor veel mensen iets heel normaals, maar voor mij is het wel echt een heel groot achievement. Dus.
0: Waaraan Michiel overleden is, is niet duidelijk. Het was wel bekend dat hij een hartoperatie moest ondergaan. De zus van Michiel, Amber, is nu de enige patiënt met Progeria in ons land. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Delphine Nkansa België een eerste medaille bezorgd. Nkansa won brons op de 100 meter. Op de 5000 meter is Isaac Kimeli 9e geworden. Kimeli pakte vorig jaar nog zilver op het WK op deze afstand. We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge sluierwolken en maxima tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Een man blijft in de cel voor de dood van zijn vriendin. In Leopoldsburg in Limburg reed een man van 41 zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was toen op de terugweg van een festival. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed de bruid aan haar verwondingen. Haar man is nu aangehouden omdat hij verdacht wordt van moord. De man had te veel gedronken op het moment van de feiten. Voor drugs testte hij negatief. Wat er daar precies gebeurd is, wordt nog verder onderzocht. Michiel van de Weert is overleden. Hij leed aan een zeldzame verouderingsziekte. Mensen met die ziekte worden gemiddeld 15 jaar. Michiel zelf was 28 en een van de oudste patiënten met die ziekte ter wereld. Hij was DJ en influencer en was heel positief ingesteld. Daar sprak hij 4 jaar geleden nog over in het VRT-programma Iedereen Beroemd.
1: Er was iemand bij mij op school die zei tegen mij, jij gaat dood als je 12 bent. En ik ben toen weer thuis gekomen en ik heb gevraagd aan mijn mama of dat waar was. En zij heeft mij toen alles uitgelegd. Maar ik heb het ook al meteen geaccepteerd. Ik heb er nooit moeilijk mee gehad of zo. Altijd geaccepteerd van, kijk, dit is wie ik ben. Negatief zijn en verdrietig zijn omdat je hebt, dat heeft geen nut. Je moet naar buiten gaan en de wereld laten zien. Kijk, dit is wie ik ben en dit is wat ik wel kan.
0: Ja, waaraan Michiel overleed is niet duidelijk, maar het was wel bekend dat hij een hartoperatie moest ondergaan. In Colombia in Zuid-Amerika zijn er nu al zeker 132 doden geteld na de zware aardbeving gisteren. En er vielen ook bijna 600 gewonden. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Intussen is ook de noodtoestand er van kracht en er zijn al tientallen naschokken geweest. Eline is met een vriendin van haar op vakantie in Colombia en zij maakte de aardbeving mee.
2: Wat mij wel opviel is dat de bevolking heel lief en heel solidair is ten opzichte van elkaar. Dat er bijvoorbeeld geen bereik was of internet, was er één man in het dorpje die op een of andere manier toch wifi had in zijn huis en die dan eigenlijk mensen binnenliet, waaronder wij ook, zodat wij even van de wifi konden gebruikmaken om onze familie te contacteren.
0: En op het EK Atletiek in Engeland heeft Delphine Nkansa ons land een eerste medaille bezorgd. Ze won brons op de 100 meter. En op de 5000 meter is Issa Kimeli 9e geworden. Hij pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op deze afstand. Vandaag zonnig met wat hoge wolken en temperaturen tot 29 graden. Ook morgen veel zon en dan tot 32 graden.

deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: verhalen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is €4.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzicht. Ah, het seizoen is begonnen.
0: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Er zijn al 132 doden geteld na de zware aardbeving in Colombia. Ja, hulpverleners zoeken nog altijd in het Zuid-Amerikaanse land naar slachtoffers onder het puin. Er vielen al bijna 600 gewonden en dus ook tientallen doden. Intussen is er ook daar de noodtoestand van kracht en zijn er al tientallen naschokken geweest. Eline is met haar vriendin op vakantie in Colombia en ze maakte de beving mee toen ze net op uitstap wilde vertrekken.
1: Wij stonden op een balkonnetje, dus wij dachten eerst, misschien passeert er een vrachtwagen of zo. We keken rond ons en alle gebouwen waren aan het shaken en de bomen waren aan het shaken. Dus dan zijn wij naar onze receptie gelopen, waar dat wij aan de bar ook allemaal glazen en flessen daar beneden zagen vallen. En op dat moment riep de eigenaar van ons hotel dat iedereen zo snel mogelijk naar buiten moest gaan. Daar moesten we dan op straat even wachten. Dus als alles was gepasseerd.
0: De Europese Unie, de VS en de Verenigde Naties hebben al gezegd nu dat ze Colombia willen helpen. Michiel van de Weert is overleden. Hij leed aan een zeldzame verouderingsziekte. Mensen met die ziekte worden gemiddeld 15 jaar, maar Michiel is er intussen 28 geworden. Een van de oudste patiënten met die ziekte ter wereld. Hij was DJ en influencer en was ook heel positief ingesteld. Daar sprak hij 4 jaar geleden nog over in het VRT1-programma Iedereen Beroemd.
2: Er was iemand bij mij op school die zei tegen mij, jij gaat dood als je 12 bent. En ik ben toen wenend thuisgekomen en ik heb gevraagd aan mijn mama of dat waar was. En zij heeft mij toen alles uitgelegd. En toen heb ik wel beginnen beseffen wat ik eigenlijk had. Maar ik heb het ook al meteen geaccepteerd. Ik heb er nooit moeilijk mee gehad of zo. Kijk, dit is wie ik ben. Negatief zijn en verdrietig zijn om wat je hebt, dat heeft geen nut. Je moet naar buiten gaan en de wereld laten zien. Kijk, dit is wie ik ben en dit is wat ik wel kan.
0: Waaraan Michiel overleed is niet duidelijk, maar het was wel bekend dat hij een hartoperatie moest ondergaan. In Leopoldsburg in Limburg blijft een man van 41 in de cel omdat hij verdacht wordt van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen en het koppel was toen op weg, terugweg van een festival. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden en stierf ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, dat wordt nu verder onderzocht, vertelt het parket.
3: Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
0: Op het EK Atletiek in Engeland in Birmingham heeft Delphine Nkansa ons land een eerste medaille bezorgd. Ze won brons op de 100 meter. En op de 5000 meter is Isa Kimeli 9e geworden. Hij pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op deze afstand. Vandaag veel zon met soms wat hoge wolken en 29 graden. Ook morgen veel zon en tot 32 graden dan.
4: Op de N16 richting Willebroek 25 minuten vertragen van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. Op de E19 richting Brussel 10 minuten extra van Kontich tot Rumst. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij van Grimbergen tot Machelen. M&M. Robin Keijer. Ah, kijk eens aan, daar is de dinsdag en jij bent al wakker. Goed gedaan, beste vrienden.

0: Robin Keijaerts.
1: Ah, een zeer goede morgen, liefste vrienden. Het is dinsdag 11 augustus, exact 6 over 7. Proficiat, je bent al wakker en dat tijdens de vakantie. Vandaag, aangename temperatuur. Geniet er nog van. Het is toch niet extreem warm, het is gewoon aangenaam warm. We hebben ook Louis van de regie hier bij ons achter het glas. Die gaat nu zijn koptelefoontje opzetten. We wachten nog enkele minuutjes. En daar is hij.
2: Ja, sorry, het is voor iedereen ochtend. Hè.
1: Ja, dat begrijp ik. Lekker geslapen?
2: Redelijk. Altijd slechte dromen de laatste tijd.
1: Oei.
2: Ja.
1: Over wat?
2: Vannacht was iets met reuzen.
1: Ja, dat ken ik.
2: Ah, echt?
1: Ja, dat is zo van die enge reuzen. Mijn dochter van 4 jaar heeft dat ook.
2: Ah, voilà, kijk, dat verklaart.
1: Over reuzen en wolven en zo. Dit uur nog een prachtig cadeautje. Cinematickets vallen te winnen. Ideaal om een beetje verkoeling op te zoeken. Later deze week. En ja, 2 heel goede films ook nu in de cinema. The Odyssey en Spider-Man Brand New Day. Dat kan je dit uur nog winnen. En dan het nieuws van de dag. Je hoorde het daarnet al. Ja, het is triest nieuws. Michiel van de Weert is 28 jaar geworden. Hij is overleden. Was een van de oudste progeria-patiënten van de wereld. Heel veel mensen, ja, in de media en in bekend Vlaanderen die er ook op reageren. William Bouva bijvoorbeeld was een hele goede vriend van hem. Die zegt, dit was niet de afspraak, vriend. Wij gingen samen de wereld laten zien dat wij niet weg te duwen zijn. Bij wie moet ik nu sakkeren dat het niet rap genoeg gaat voor onze mensen? Dus ja, William die daarop reageert. Dan ook Average Rob die zegt, veel te vroeg vertrokken. Gone too soon, Belgian legend. En ga zo maar verder. Heel veel mensen die erop reageren. Ja, veel sterkte voor alle nabestaanden en alle familie van Michiel. Dan, beste vrienden, zometeen bellen wij met een van de mensen die de zomer beter maakt voor iedereen, die de zomer recht houdt. Een jobstudentje. Eens zien of dat die al wakker zijn om 10 over 7. Goedemorgen.

Berichtje in de app van M&M van Sandy die zegt yes, fris en fruitig om de dag te starten met Robin. En een goede fitness. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen Sandy.

0: Dat is de vraag. Wat doen ze, de jobstudenten? Zometeen raad ik de job van één jobstudent uit ons land binnen de minuut. Er zijn al heel veel jobstudenten die gestuurd hebben. We hebben zelfs al eentje te pakken gekregen. Louis van der Gie, jij hebt die aan de telefoonlijn gehad. Denk je dat ik het ga raden?
1: Amai, ik moet al even nadenken wat het is vandaag. Ik ga eens even spieken. Ik weet het weer. Als je de juiste vragen stelt, dan zou je het kunnen raden.
0: Dat is natuurlijk wel vaak het geval.
1: Ja, maar ja, dat doe je niet altijd.

0: Nee, meer niet dan wel. Voilà. Is het een veel voorkomende job?
1: Nee. Nee, ik zou het zelf niet kunnen.
0: Ah, interessant. Ja, zometeen dus een jobstudent aan de lijn.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: M&M's. The official sound of summer. Hallo vrienden, het zijn Manu en Charlotte hier en wij wensen jou een heerlijke zomervakantie.
4: Oh Manu, weet je wat ik deze zomer gewoon nodig heb? Jij, een Aperol Spritz.
3: En Gerard Joling.

0: grotendeels niet waar, hoor. Die pauzeren veel minder volgens mij dan vaste medewerkers. Als je zo ergens al 20 jaar werkt, dan denk je, oh, een pauzeke. Misschien een ijsje met het mooie weer of zo. Maar jobstudenten, die hebben nog van alles te bewijzen. Dat is waar, hè, Elias?
1: Dat is waar.
0: Dat is waar. Elias, heb jij zo het gevoel dat je nog van alles moet bewijzen op je studentenjob?
1: Nee, niet echt. Ik werk er al een tijdje. Mm-hmm. Dus weten ze al wat ze aan mij hebben. Dus moet ik mezelf niet zo bewijzen.
0: Ah ja, dat is goed. Dat is eigenlijk al een tip. Als ik de juiste vragen stel, dan ga ik blijkbaar wel jouw job kunnen raden. Maar het is iets dat dus niet zo alledaags is. Ik ben wel benieuwd. Gewoon al even voor we beginnen. Elias, voor ik de klok hier start. Hoe oud ben jij?
1: Ik ben 21.
0: 21. Oké, toch al een beetje matuurder. Goed, 60 seconden om jouw job te raden. Hier gaan we. Elias, hoe lang duurt jouw werkdag?
1: Dat hangt ervan af. Vandaag duurt hij 9 uur, maar ik heb ook werkdagen van 6 uur of van 3 uur. Hangt ervan af.
0: Van 3 uur? Oké. Hoeveel verdien je per uur?
1: Het is heel verschillend. Van werkplaats tot werkplaats. Ik verdien op de ene werkplaats 12 euro, maar op een andere werkplaats kan ik eventueel 18 euro verdienen. Dat hangt af van de werkgever.
0: He, maar alles is zo variabel. Kom je met oude mensen in aanraking, Elias? Met omaatjes?
1: Ja. Maar ook met jonge mensen.
0: Wat is het minst leuke aan je job?
1: Het poetsen.
0: Het poetsen. Wacht, hè. Je komt op verschillende plekken. Heb je een uniform dat je moet dragen?
1: Ja. Of ja, uniform. Ik heb wel kledij die ik verplicht moet dragen vanuit mijn werk.
0: Verplichte kledij. Ik zit een beetje op zo de trip van... Ja, met dat je dat poetsen zei, zo schoonmaken in bedrijven. Maar dat begrijp ik niet. Hoe dat je op de ene plek meer kan verdienen dan op de andere. Misschien als het moeilijker poetsen is of zo. Godnonde Joel. En Elias. Ik ga toch daarvoor gaan, Elias. Volgens mij ben jij een jobstudent in een schoonmaakbedrijf.
1: Nee.
0: Oké. Wat doe je dan wel?
1: Ik ben redder in een zwembad.
0: Huh? Redder in een zwembad?
1: Ja.
0: Ik snap er niks van. Wacht. Ah ja, en is het dan soms in sommige zwembaden dat je meer verdient dan in andere?
1: Ja, dat hangt een beetje af van de werkgever. Ik heb een werkgever die 18 euro per uur betaalt. Mm-hmm. Maar dan een andere werkgever van mij betaalt er dan 12 of 13.
0: Ah ja, oké. Okay. Goddertikke. Redder in een zwembad. En in wat voor verschillende zwembaden is dat dan? Is dat echt zo tropische toestanden?
1: Ja. Ik sta vandaag bijvoorbeeld in Rago Kortrijk, in een subtropisch zwembad.
0: Oké. Okay. Ja,
1: maar
0: ja.
1: En ook
0: in de kleinere plekjes en zo.
1: Ja, en gemeentelijke zwembaden ga ik soms ook gaan.
0: Oké, okay, zeg, en Elias, is het al eens nodig geweest dat je iemand hebt moeten redden?
1: In het water springen om iemand te redden, nog niet echt. Maar ik heb wel al in verschillende situaties gestaan waar ik mijn EHBO heb moeten toepassen.
0: Oh my, maar is dat niet spannend om als jobstudent zoveel verantwoordelijkheid te dragen?
1: Ja, maar ik vind dat ergens ook wel leuk.
0: Oké. Okay.
1: Het heeft ook nut aan het werk.
0: Ja, absoluut. Ja, het is een zeer, zeer nobel beroep. Alleen dat kan tot 18 ballen per uur opleveren, Elias.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel ferm gezien. En wat vind je nu het allerleukste aan je job als je zou moeten kiezen?
1: Een beetje de variatie. Het enerzijds toezicht houden,
0: ja.
1: Maar langs de andere kant ook sociaal contact met de mensen.
0: Okay.
1: En dan de dagen die gebroken worden door EHBO-situaties. Ik vind dat wel een leuke variatie.
0: Oh, dat is tof. Zo af en toe een keer een beetje een EHBO moeten doen. Oké. Okay. Allee, tof. Ja, je bent er echt iemand die kikt op de adrenaline. Ik voel het aan alles. Allee, Elias, ik wens jou heel veel succes. Doe dat goed. Het is een belangrijke job die je hebt, hè?
1: Dank u.
0: Voilà. En veel groeten daar aan de mensen in het subtropisch zwembad.
1: Dank u.
0: Salutjes.

0: Cat's Eye met Animal. Dat is nu zeer toevallig, want zometeen... Ja, goed nieuws over animals. Maar dat is voor straks eerst het mindere nieuws. Het verkeer op de E17 richting Kortrijk zijn bij Beervelde. Twee rijstroken dicht door een ongeval staat. Drie kwartier vielen daarvan af Kalken. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten vertragen van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. En richting Brussel op de E19 10 minuten extra van Kontich tot Rumst. En op de E40 is bij Bertum een ongeval gebeurd op de rechter rijstrook. Yannick, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Robin.
0: Jij hebt de hoofdpunten.
1: Ja, er zijn al 132 doden geteld na de zware aardbeving in Colombia gisteren. Intussen zijn er ook nog tientallen naschokken geweest. Er komen veel reacties op het overlijden van Michiel van de Weert. Hij had een zeldzame verouderingsziekte. Michiel was 28 en ook een van de oudste patiënten met die ziekte ter wereld. En op het EK Atletiek in Engeland heeft Delphine Nkansa ons land een eerste medaille bezorgd. Ze won brons op de 100 meter.
0: Ah, proficiat Delphine. Goed gedaan. Het weer dan nog?
1: Ja, veel zon vandaag, soms wat overwolken en 29 graden.
0: Heb je korte broek aan, Yannick?
1: Goh, hier binnen is het echt ijskoud. Dus
0: ah ja?
1: Ja, die korte broek is voor straks.
0: Oké, spannend. Ja, dus naast het gewone nieuws hebben we ook nog goed nieuws. Dat is altijd leuk om de dag zo te beginnen. En dat goede nieuws heeft iets te maken met dieren. En komt van Ilse. Dag Ilse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, hallo. Ilse, jouw nieuws heeft dus iets met hondjes te maken, want je doet iets heel cool met honden. Vertel eens.
2: Ja, dat klopt. We zijn een paar jaar geleden begonnen met makkelijker buiten leggen is het hondenatletiek. Mm-hmm. Want de meeste mensen vragen van welke sport doet je, agility of zo. Mm-hmm. Nee, het is makkelijk uit te leggen hondenatletiek.
0: Hondenatletiek.
2: Ja, okay. Vergeleken met de mensen.
0: Ja, ja. Dus dat is dan zo springen over obstakels en heel snel lopen, ja. Of hoe moet ik het zien?
2: Ja, dus we hebben een vaartjump, dus ver springen, hoog springen, wallclimb, sprinten en verschillende onderdelen in die atletiek.
0: Amai, wallclimb, dus die klimmen op muren, die beestjes?
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, zeg, en hoeveel honden zitten er in jouw team? Hoeveel heb je er?
2: Ik heb er zelf 7.
0: 7? Amai.
2: 700, ja.
0: Kunnen we even in snel tempo de namen overlopen?
2: June is de oudste. Dan hebben we Faye, Lucy, Medusa, Obi, Neo. En de laatste is Bruce. Dat is de jongste uit Hoop.
0: Ah, kleine Bruce. Medusa, dat interesseert me wel. Dat is zo die ene met de slangenharen, denk ik. Hè? Medusa, zo
2: ja, van dat klopt inderdaad. Medusa is hier eigenlijk onze topper op het moment.
0: Kijk.
2: Maar ze is bijna op pensioen. Ze wordt 8 jaar, dus ze is op pre-pensioen.
0: Okay.
2: Medusa is ook de naam gekozen omwille van de fokker. Had allemaal slangennamen. En vandaag Medusa.
0: En wat is Medusa haar specialiteit? Als je zo de wallclimbing en de dingen hebt en zo, wat doet zij?
2: Zij doet alles. Zij doet alles.
0: Alles? Ja. Ah ja.
2: Ja. Zij doet alles behalve de wipwoel. Dat is niet haar favoriet ding. En dat heb ik ook gezegd, dat hoeft ze niet meer te doen.
0: Dat heb ik niet verstaan. Alles behalve de wat? De wikpoes?
2: Weightpool.
0: Ah, dus de weightpool. Ja, super. Oké, zeg. En jullie gaan ook internationaal daarmee, toch, Ilse? Klopt dat?
2: Dat klopt.
0: En waar zijn jullie al geweest met jullie, 8? Allee, 7+1.
2: 7+, ja. Het verste waar we geweest zijn is Litouwen. Heel veel in Polen. Mm-hmm. Italië zijn we ook geweest. Tsjechië.
0: Ja. Het gevoel dat je een beetje in Tsjechië zit, Ilse, de verbinding is wat minder, maar ik heb het gehoord, wel indrukwekkend. Ja, Litouwen, ja. Tsjechië, enzovoort enzoverder. En wel, dan zou ik zeggen, Ilse, nog heel veel succes met jullie carrière. Doe de groetjes aan Medusa en aan kleine Bruce.
2: Dat zal ik doen.
0: Het was nu niet gepland, maar als je wil, zou ik eventueel Who Let The Dogs Out kunnen draaien, Ilse, maar dat laat ik volledig aan u over.
2: Goed, doe het maar.
0: Ik doe maar. Ah, nee, dan. Ons Ilse, let hem uit.

en Who Let The Dogs Out? Komt een berichtje binnen van Maya, 14 jaar uit Schoten, die zegt... Robin, hoe kan ik meedoen om cinematickets te winnen? Je hebt dat daarnet gezegd. Ja, dat klopt, Maya. Dat klopt. Zometeen na Jason Derulo vertel ik je er alles over.

0: Robin Keijaert.
1: Ja, een zeer goede morgen, beste vrienden. Als je nog een topactiviteit zoekt voor deze week, er zijn heel veel goede films in de zalen. Christopher Nolan die heeft zijn eigen record gebroken met The Odyssey. Zijn box-office record dat heeft $1,1 miljard opgebracht, nu al. En dat loopt wel nog even, die film. Dan heb je de nieuwe Spider-Man. Brand New Day, die ook waanzinnig populair is. Ik heb hem zelf gezien. Vond heel goed. Heel, heel, heel goed. Ik heb dat zo in dingen gezien. Kijk je dat, Louis? Dat je zo van die schermen aan de zijkant ook hebt? Screen X.
2: Oh, en was dat?
1: Vervelend eigenlijk.
2: Ja, alleen,
1: ja, dat is gewoon zo heel veel geflits. En dat ik dan denk, oei, ik heb het gevoel dat ik iets aan het missen ben aan de zijkant, want je kijkt eigenlijk gewoon naar het scherm voor je. Maar ja, eigenlijk is dat gewoon voor zo wat extra sfeer. Maar
2: is er dan extra footage gemaakt?
1: Ja, ook? Zo een beetje wel. Maar eigenlijk is dat vaak gewoon wat uitbreiding van de achtergrond. Pas op, als hij dan zo aan het slingeren is, van toren naar toren, dan denk je wel, oeh, spannend.
2: In 4DX lijkt mij die wel heel cool.
1: Was dat
2: je dan zo beweegt langs alle kanten en er water in je gezicht spetst.
1: Ah ja,
2: zo.
1: Geen gesprits in mijn gezicht gehad.
2: Oh,
1: nee, gewoon dingen wel. Een brilletje had ik wel, zo'n 3D-bril.
2: Ah ja, maar je zat er helemaal in.
1: Ja, ja, ik zat er volledig in. Het is een aanrader. En je kan dus op onze kosten naar de cinema gaan. Maar ja, hoe? Dat is de vraag. Wel, het is eigenlijk zeer simpel. Winnen.

0: Ja, voor de mensen die dat dus niet goed begrepen hebben, ik heb een filmscène vertaald naar een exotische taal, naar het West-Vlaams. Als jij weet uit welke film de scène komt, maak je kans op 2 cinematickets. Zeker. Oké, ben je er klaar voor? Spits de oren. Uit welke film komt deze scène?
1: Nee, niet goed, niet goed. Oh, wat doe je nu? Ja, alles in brand is toe. Allee, het eten, de boom, de rum.
2: Ja, de rum is weg.
1: Maar allee, hoe zou mijn worm is de rum weg?
2: Eén, omdat dat een verschrikkelijke drank is die respectabele venten in beesten verandert. Twee, omdat die rookpluimen zo ogen is dat de Royal Navy dat zeker gaat zien.
1: Ja, maar waarom heb je de rum nu weg dan?
2: Ja, wacht maar, kapitein. Binnen 1 uur ga je de witte zeil van de bootjes hier aan de horizon al zien.
1: Doe het zo eens, hè.
0: Oké. Uit welke film kwam die scène? Dat is met inleving. Dat kan tellen zo 7:45 ochtends. De naam, de exacte titel hebben we nodig van die film. Nu graag in de app van M&M voor 2 cinematickets.

0: Er werd daar net een filmscène nagespeeld. Eigenlijk een vertaling naar een exotische taal. Je moest raden uit welke film die scène kwam. Heel veel mensen sturen in de app van M&M. Was dat een scène uit Nonkels? Ja, nee. Het was vertaald naar het West-Vlaams. Kwam uit een andere film. Maar misschien weet Maxime het wel. Dag Maxime.
1: Goedemorgen Robin.
0: Hoe zeker ben je van je stuk, Maxime?
1: Heel zeker, eigenlijk.
0: Heel zeker. Oké, maar ik wil wel echt de volledige titel, hè. Want ik kan zeggen, er zijn meerdere films uit die reeks. Dus ik wil dat het helemaal juist is. Maxime, we gaan streng zijn om 7:50 ochtends.
1: Ja.
0: Oké, uit welke film kwam de West-Vlaamse scène?
1: Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl.
0: Matey, that's very good. Goed. Goed, Maxime. Je bezwijkt niet onder de druk, dat is goed gedaan. Zeg maar, Maxime, je hebt al wel wat films gezien deze zomer, toch?
1: Ja, zeker.
0: Vertel eens.
1: Deze zomer, op één dag.
0: Op één dag? Wat heb je op één dag allemaal gezien?
1: We zijn eerst naar de Odyssey gaan kijken en toen naar de nieuwe Spider-Man.
0: Op dezelfde dag die twee kleppers naar elkaar. Oké, welke is dan de beste van de twee? Want daar is eigenlijk veel om te doen.
1: Ik denk de Odyssey toch wel.
0: Ah, die heb ik nog niet gezien. En heb je hem gezien op 70 mm? Zo voor de hipsters? Allee.
1: IMAX, ja.
0: Echt? Dus zoals Christopher Nolan het wilde?
1: Ja, wel niet in Brussel, hè.
0: Ah ja, niet in Brussel. Dus dan is het niet de hele, niet zo de full experience. Ja, ik heb hier iemand zitten, Maxime, die zo wat gevoelig is aan trends en aan exclusiviteit. Louis, jij wilt hem graag zien in de dingen, hè?
2: Ja, maar daar is het toch ook vooral om te doen over die exclusiviteit. Er zijn maar wat 9 zalen ter wereld of zo die zo afspelen. Ja, en daar heb je mij.
0: Mooi jongens, maar voor dan zo'n 30 centimeter meer beeld.
1: Ja, wachten, hè.
2: Ja, er zijn plekjes in september om hem te gaan kijken. Wow. Ik ga straks eens piepen tussen het liedje door.
0: Tussen het liedje door?
2: Ja, we kunnen samen gaan, hè, Robin?
0: Ja, er moet hier wat gewerkt worden, hè, zeg.
2: Juist, ja.
0: Ah, ja, we moeten hier radio maken, hè.
2: We zullen na de show eens kijken om samen te gaan kijken.
0: Dat.
2: Wat denk je?
0: Ja, dat vind ik een zeer goed idee. Leuk. Kijk, Maxime, geniet ervan. Maar naar welke film ga je dan nog gaan?
1: Ik denk dat ik de dochter mee ga nemen naar Toy Story 5.
0: Ah, goed gezien. Die is nog niet mee geweest naar al die andere films en zo.
1: Ja, we zijn ook wel Moana gaan kijken, maar daar is ze al verwege vertrokken, want dat schrik.
0: Ja. Oké. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Goed, Maxime, 2 ticketjes speciaal voor jou. Hou het veilig. En Maxime, zit je al op je paard?
1: Op mijn paard? Nee.
0: Zit nog niet op je paard? Het is het moment. Maar we gaan van paardje hop doen. Geronimo van Shepherd. Salutjes, hè, Maxime.
1: Super, merci.

0: Shepherd met Geronimo. Hup, paardje. Hup. Zometeen gaan we het nog hebben over toch die eclips. Morgen gaat dat gebeuren. En het is echt maar overal iedereen die erover bezig is. En vooral over die brilletjes. Man, over FOMO gesproken. Jij hebt dan FOMO, Louis, om niet naar Christopher Nolan te kunnen gaan in 70 mm. En heel veel mensen zijn bang dat ze zo geen brilletje gaan hebben.
1: Ja, maar ik ook hoor. Ja, ik wil dan ook die trend zien. Ja, ik bedoel, ik heb ook geen brilletje.
0: Zo trendgevoelig. Maar ik had nu wel gedacht dat jij dat op voorhand ging gefixt hebben.
1: Nee, ik ga straks alle winkels afschuimen.
0: Ja, misschien moeten we het er zo meteen even over hebben. Zien of dat er nog brilletjes te vinden zijn.
2: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte Gaat Diep.
3: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
4: Ik heb totaal geen kinderwens, nooit gehad.
3: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
5: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
2: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
3: Nu op VRT Max. Vanavond op VRT1.
6: Wij rijden hier al 400 mijl door het niks. Ik snap wel dat iemand hier wereldkampioen stoneskipping wordt. Wegens niks anders te doen.
3: Op VRT1 gaat de reizenwaas de bucketlist naar de wel heel afgelegen Appalachen. Op VRT Canvas gaan we naar Birmingham om live het EK atletiek te volgen. Of op VRT Max kan je de popcorn erbij pakken voor de film Priscilla. Veel kijkplezier straks.
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
9: What's your favorite part?
10: Extra cheese.
11: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
12: Of sex.
2: Op de minst romantische nacht van het jaar.
13: A build-up.
11: De enige avond waarop singles seks mogen hebben.
14: How is anyone supposed to find something real on a night like tonight?
2: Maar wat als ze allebei op zoek zijn naar meer?
15: Who do you choose?
11: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
16: If you only have one night.
2: En maak kans om naar One Night Only te gaan.
11: Vanaf 12 augustus in de bioscoop.
17: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
18: Oh, zo kan ik extra veel extra lekkers koken.
17: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij

0: Een heel goedemorgen. Het is 8 uur.
1: 14 nieuws.
0: Met Yannick Aerts. Er zijn al 132 doden na de zware aardbeving in Colombia. Hulpverleners zoeken in het Zuid-Amerikaanse land nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Er vielen bijna 600 gewonden en dus ook al tientallen doden. Intussen is de noodtoestand er van kracht en zijn er ook al tientallen naschokken geweest. Ellen is met een vriendin op vakantie in Colombia en maakte de beving mee en ziet ook hoe de mensen daar meteen in actie schieten.
2: Bij de bevolking zie je eigenlijk, de meeste mensen zijn al terug bezig met hun daken op te bouwen. Er zitten verschillende mensen op het dak om alles zoveel mogelijk te repareren. Dus iedereen probeert eigenlijk verder te doen. Voor de rest zijn alle restaurants gesloten, de school is gesloten. Dus ja, iedereen zit een beetje binnen voor het moment.
0: De Europese Unie, de Verenigde Staten en ook de Verenigde Naties hebben al gezegd dat ze Colombia willen helpen.
3: Negatief zijn en verdrietig zijn omdat je hebt, dat heeft geen nut. Je moet naar buiten gaan en de wereld laten zien. Kijk, dit is wie ik ben en dit is wat ik wel kan.
0: Ja, dit was Michiel van de Weert. Op socials reageren heel wat mensen op zijn overlijden. Hij leed aan een zeldzame verouderingsziekte, progeria. Mensen met die ziekte worden gemiddeld 15 jaar. Michiel was 28 en een van de oudste patiënten met die ziekte ter wereld. Onder meer komiek William Bouva, influencer Average Rope en Rode Duivel Thibaut Courtois betuigen hun medeleven online. Courtois kent Michiel van zijn periode bij Racing Genk, zijn favoriete club. En die club herinnert hem ook om zijn positiviteit.
4: Als we aan iemand inspiratie kunnen opdoen, als we naar iemand kunnen kijken met buitengewone levenslust en heel veel wilskracht, is het Michiel wel. Michiel mag echt een inspiratie en een voorbeeld zijn voor velen. Men keek gewoon naar Michiel en Michiel was gewoon een zonnetje, was een trouwe supporter, net als die vele tienduizenden anderen die er elke wedstrijd waren. En Michiel werd ook wel op handen gedragen, dus door de andere supporters, kreeg heel veel high fives.
0: Het voedselagentschap FAVV roept scharreleieren terug van het bedrijf Larco omdat er mogelijk salmonella in zit. Dat is een bacterie die voedselvergiftiging kan veroorzaken. Alle eieren hebben een stempelcode en die codes van die eieren die teruggeroepen worden kan je terugvinden in de app van VRT Nieuws en ook op de website van het FAVV. Er wordt gevraagd om deze eieren niet op te eten, maar ze wel terug te brengen naar de winkel. Op het EK Atletiek in Engeland heeft het Delphine en Kansa ons land een eerste medaille bezorgd. Ze won brons op de 100 meter. En op de 5000 meter is Isaac Kimeli 9e geworden. Hij pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op deze afstand. Hij is dan ook ontgoocheld en geeft toe dat hij op het einde niet genoeg snelheid meer had.
5: Die laatste ronde heb ik misschien wel een beetje, want ja, als je ziet op standingen van de wedstrijd, ik heb alles eigenlijk perfect gedaan. Alleen ja, de laatste gewoon, de versnelling, mis ik gewoon op het einde een beetje mee te strijden voor de medaille.
0: Vandaag veel zon met soms wat hoge wolken en 29 graden. Ook morgen krijgen we veel zon en dan halen we het opnieuw 32 graden.
6: 32 graden. Wordt pittig. Op de E17 richting Kortrijk zijn bij Beervelde twee rijstroken dicht door een ongeval. Er staat anderhalf uur file vanaf Lokeren maken een reddingstrook. Van Antwerpen naar de kust rij je best via de E34. Dan op de N16 richting Willebroek een kwartier vertragen van Sint-Niklaas Centrum tot Temsen. Richting Brussel op de E19 10 minuten extra van Kontich tot Rumst. Op de E40 is bij Bertum een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Dan nog traag naar Antwerpen op de E313 10 minuten erbij vanaf Ranst. En op de E19 20 minuten van Mechelen-Noord tot Rumst. M&M. Robin Keijer. Zometeen alle gazetten samengevat in een paar zinnen, maar eerst Florence and the Machine met Spectrum.

0: Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Het is exact 8:10. Goedemorgen.
1: Robin Keijaert.
0: Ja. Het is met mij deze week. Een zeer goede morgen. Ik hou je gezelschap zo aan het begin van de werkdag. En ik neem het ook op mij om de kranten even door te gaan en te zien of er iets is wat je moet weten. Nu, het nieuws waar iedereen het toch al een paar dagen over heeft. Ja, het gaat over morgen. Het gaat over die zonsverduistering, die eclips. Wat is dat nu juist? Want mijn dochter vroeg dat gisteren naar mij van, ja, hoe werkt dat, papa, zo'n eclips? Dus toch even denken. Het is dus de maan die voor de zon schuift. Hey, voilà. En dan is het wel best speciaal, omdat dus nu voor 90% bij ons dan die zon zal bedekt zijn en dat je dat dus echt gaat kunnen zien. Voor de mensen die denken, ja, maar is dat nu wel zo speciaal? Is dat binnen 15 jaar niet terug opnieuw? Ja, de volgende keer dat het dus opnieuw zo zal zijn zoals nu, is in 2081 in ons land. Dus het is toch wel, het is wel iets speciaals. Die brilletjes, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want dat is wel echt het hoogste goed, dat is wat iedereen wil. Maar er stond ook een artikel in de krant over, ja, voor de mensen die huisdieren of gewoon dieren hebben, dat die eclips daar wel een impact op kan hebben. Dus stel dat je bijvoorbeeld vogels hebt in je tuin, of als dieren die dat je bijhoudt, die kunnen in de war geraken, omdat het licht ineens een beetje verdwijnt en die kunnen plots vroeger beginnen zingen of zowel wat richting hun slaapplek gaan. Ja, daar verschoot ik wel van. Honden en katten bijvoorbeeld, die gaan er minder last van hebben. Maar het zou wel kunnen, als ze angstig zijn of het zijn een beetje gevoelige beestjes, dan hou je ze wel best binnen. Dan zijn er nog de paarden en de schapen. Ze zijn blijkbaar niet op stal. Die gaan een beetje rustiger worden. En het zou kunnen dat die elkaar opzoeken. Dat is toch straf, Louis? Minder last van hebben. Maar het zou wel kunnen. Als ze angstig zijn of het zijn een beetje gevoelige beestjes, dan hou je ze wel best binnen. Dan zijn er nog de paarden en de schapen. Die moeten blijkbaar niet op stal. Die gaan een beetje rustiger worden. En het zou kunnen dat die elkaar opzoeken. Dat is toch straf, Louis?
2: Maar om wat te doen dan?
0: Ik denk om een beetje troost bij elkaar.

0: duidelijkheid.
1: Oh nee, en ik vind het echt stom, want ik hou van trends.
0: Maar ja, dat begrijp ik. Het is zeker een trend en ik zie op socials ook mensen, ja, bekende mensen, oproepen doen. Ik zag Elisabeth Lucie Baten bijvoorbeeld, had iets gepost van ja, ik heb geen brilletje, wat moet ik doen? Die had dan de tip gekregen dat je aan het MAS in Antwerpen brilletjes kon gaan kopen. En ik weet niet of dat het gelinkt is, maar plots waren al de brilletjes in het MAS ook uitverkocht. En die hadden wel best een grote voorraad.
1: Doe maar nee.
0: Dus dat gaat ook niet meer. Dat is te laat. Ja, ik ben benieuwd of dat er nog ergens te krijgen zijn. Als jij aan het luisteren bent op dit moment, ja, de vraag is eigenlijk simpel. Heb jij je brilletje al, ja of nee? Ja, en waar heb je het gescoord? Hoe ben je eraan geraakt? Kom, laat
1: geef
0: ons...
1: het aan mij.
0: Ja, laat ons...

0: Eclipse-brilletjes. Komen een paar berichtjes binnen. Ja, maar ik weet niet of we niet net te laat zijn met de suggesties die nu komen. Maar wacht. Misschien is er toch nog een manier. Zometeen.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: M&M.

0: Amai, die brillen, jongens. Oh, ho, ho.
1: Robin Keijaert.
0: Ja, het is eclipse. Mocht je het morgen nog niet... mocht je het nog gemist hebben, dat is morgen dat dat gaat gebeuren. Het beste moment is blijkbaar rond 7:15. Ik hoorde ook al dat mijn schoonmoeder dus naar de kust gaat, zodat er geen bomen in de weg zouden staan. Zodat ze het op die manier goed kan zien allemaal. Het ding is, ja, brilletjes. Je hebt zo'n eclipse brilletje nodig natuurlijk om te kunnen kijken. En ja, we zijn op zoek naar waar je er nog kan vinden. Maar echt, eerst toch even zeggen, jullie zijn echt de beste luisteraars. Maar zoveel mensen die een bericht hebben gestuurd, die met suggesties komen. Ja, bijvoorbeeld. Ik ga het hier allemaal even proberen overlopen. Het kan maar helpen. Dieter die zegt, een apotheek. Ja, dat is misschien niet zo'n plek dat je meteen aan denkt, maar heel veel apothekers die hebben het wel. Hij is specifiek naar een apotheek in Blankenbergen geweest. Kijk, Blankenbergen, daar gebeurt toch veel, hè. Ja, en daar stond het op het raam geschreven. Dus dat je het daar wel nog kon kopen. Het was €4,90 per brilletje. Dus voilà, dat is dan wel nog gelukt. Dus apotheek was een piste. Dan Anne uit Brugge, die zei in het B-park. Daar heb je verschillende grote winkels, daar, zoals de Carrefour. Daar hadden ze er wel nog. Heel veel mensen die zeggen, ja, we hebben het op Amazon besteld. Ja, of op andere websites. Maar dat vind ik tricky. Want ja, Louis, als je daar nu nog bestelt voor zo de late beslissers zoals ikzelf en jij ook, dat is toch veel. Dat heb je toch tegen morgen niet meer.
2: Ik durf het niet meer. Ik heb al een keer liggen spieken net ook weer tijdens het liedje. Er zijn er nog een paar, maar dat komt nooit op tijd toe.
0: Ja, natuurlijk. Er is ook Johan uit Olen. Die heeft een soort van doe-het-zelf oplossing. Dag, Johan.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg eens, Johan, hoe moeten we het aanpakken?
3: Ja, ik heb toevallig in mijn werkplaats in de garage nog een glasbril teruggevonden. Wel een vrij donkere, donkergroene.
0: Mm-hmm.
3: En daar lukt het prima mee.
0: Met een glasbril?
3: Ja.
0: Amai, en is dat is echt zo'n gigantisch groot ijzeren ding dat je dan op je hoofd zet?
3: Nee. Dat kan je vergelijken met een duikbrilletje. Maar ja, feiten is het vrij eenvoudig. Ik denk dat de prijs, ik zou het even moeten nakijken, ik denk rond de 10, 15 euro in de zelfzaken. Dus als alternatief denk ik wel dat dat prima lukt. Want ik heb het gisteren ook geprobeerd toen ik nog aan de kust was.
0: Mm-hmm.
3: En je ziet dan perfect wel de zon. Het is nog wel een vrij scherpe rand.
0: Mm-hmm.
3: Waar je misschien wel wat voorzichtig moet mee zijn. Maar ik denk als de zonsverduistering effectief bezig is, dat het wel moet lukken. Want dan is de zon een pak minder fel.
0: Oké, allee Johan, merci voor de tip. Dus inderdaad, lasbrillen, ja, het kwam hier nog een paar keer binnen. Dus dat is dan blijkbaar toch een... Toch een goede piste. Waar ga je ergens kijken, Johan, morgen?
3: Ikzelf, in Olen. Want het had mooi geweest, moest ik nog aan de kust zijn. Maar ja, soms moeten mensen nou eens terug gaan werken.
0: Ik weet het, jong.
3: En dan ga ik het morgenavond bekijken in Olen.
0: Oké, fantastisch. Ha, Johan, dankjewel voor je berichtje. Misschien dat het een paar mensen helpt die nu nog richting de doe-het-zelf-zaak gaan. Louis, ik ben even iets aan het denken.
2: Ja.
0: Maar het is misschien een klein beetje deugnieterij, maar dat mag misschien ook wel eens 's ochtends. Ik ken wel iemand in mijn nauwe omgeving, die dus gisteren toevallig zei, ja, het is echt een ingeving van het moment, hè, dit.
2: Oh.
0: Die zei, ja, ik heb wel nog een paar brilletjes.
2: Oh.
0: En ik dacht toen, ja, ik kan u niet vragen van, mag ik zo'n brilletje hebben? Maar als het nu voor de luisteraar is, is het weer iets anders. Het is misschien wel tof om zo dan toch eentje te kunnen weggeven.
2: Ja, het is wel een heel exclusief gebeuren.
0: Ja, dat is zo. Maar die de mens in kwestie, ik weet gewoon niet of hij dat tof gaat vinden dat ik die zomaar op de radio bel.
2: Wie is dat?
0: Ja, die heet dus ook Johan. Het is daarom dat ik eraan moest denken omdat we met Johan aan het bellen waren.
2: Oké.
0: Okay. Ja, dus, dat is de Johan. Johan, een collega eigenlijk ook van VRT hier. De Johan, zo'n fixer.
2: Ah ja.
0: Misschien moeten we die straks eens bellen.
2: Spannend.

0: Ja. Het is een beetje de genieterij. Een beetje de stoute schoenen. Maar ja, dat doe ik meestal. Als ik hier s'avonds op de radio ben bij Robin van de Radio, is dit meestal hoe dat de show gaat. We zoeken iets. En dan denk ik aan iemand uit mijn nauwe omgeving, uit mijn dichte kring. Bellen we die op, zonder dat die van iets weten. En dan gaan we smeken, hè, voor de luisteraar. Het gaat over eclipsbrillen. We gaan een eclipsbril proberen scoren bij een kennis van mij, de Johan. Ja, van waar ken ik Johan? Dat is misschien wel goed dat ik dat even uitleg. Ik heb nog een vakantiejob naast deze vakantiejob hier. Ik werk voor Iedereen Zomert. Fantastisch programma op VRT. En ik ben daar de stem, dus de voice-over eigenlijk een beetje. Elke avond te bekijken. Johan gaat content zijn dat ik dat zeg. En Johan, die is daar eigenlijk... Ja, ik weet niet wat hij juist doet. Dat is zo'n beetje de baas. Niet, alleen niet echt een baas, maar zo'n hoofd. Ja, Louis, hoe noemde dat?
1: Een producer?
0: Producer, ja, die fixt zo dingen. Als het over geld gaat, is het ook bij Johan dat je moet zijn en zo. Ah, ja. Dus ik dacht, als we nu een keer naar de Johan bellen om te vragen, want die, ik heb dus gehoord dat Johan nog een paar brilletjes had. Maar ja, Johan weet van niks. Kunnen we die bellen? Je hebt het telefoonnummer?
1: Ik heb het telefoonnummer in het grote VRT-boek gevonden.
0: Oké, okay. Dan gaan we de Johan bellen.
1: Let's go.
0: Goed, let's go. Johan, ik ga dat moeten uitleggen, hè. We beginnen met sorry zeggen, dat is altijd goed. Zo, dat Johan al wakker...
2: Met Johan Seelen.
0: Hey, dag Johan. Met Robin hier van de radio. Sorry dat ik u bel. Je bent ook op de radio op dit moment, Johan.
2: Goedemorgen, Robin.
0: Hey, goedemorgen. Ja, ja, Johan, dat moet even weten. We kennen elkaar, hè, en als je mij kent, dan bestaat de kans dat je gaat bellen op de radio. Dus bij deze, Johan, weet je voor wat ik bel?
2: Geen enkel idee.
0: Ah, wel. Dus Johan, je werkt bij Iedereen Zomert. Ik heb nu gisteren toevallig op de redactie van Iedereen Zomert horen waaien dat jij nog in het bezit zou zijn van een paar van die eclipse-brilletjes, Johan. Klopt dat?
2: Dat klopt. ik heb de indruk dat de tamtam zeer goed gaat.
0: Ah, je bent niet de eerste die jou belt.
2: Toch niet, nee. Sinds dat we op onze redactie van die brilletjes hebben, worden wij wel eens meer gebeld.
0: Ah, super. Ja. En wel, Johan, maar het ding is, ik ga beginnen met te zeggen, het zou niet voor mij zijn, Johan. Het zou zijn om één M&M-luisteraar, of twee, dus wat je nog hebt liggen, blij te maken zijn, dus met zo'n brilletje. Dus mijn vraag aan u, Johan, ik vraag het op de man af, zou jij nog één brilletje, of twee, kunnen missen voor de M&M-luisteraar?
2: Dat is een heel goede vraag. Je moet even denken, want we hebben die eigenlijk nodig voor een opname zelf. Maar natuurlijk, we kennen elkaar natuurlijk aan om u en de luisteraar een plezier te doen. Zal ik er wel eentje geven.
0: Oei! Leef de Johan! Leve de Johan. Johan, dank je wel. Het spijt me verschrikkelijk dat ik u gebeld heb. Maar dit is wel, ja, dit is fantastisch nieuws, hè. Ze zijn zo populair en we gaan één iemand blij kunnen maken met een brilletje. Johan, merci.
2: Absoluut.
0: En nog eens sorry voor alles, hè.
2: Geen probleem.
0: Oh, fantastisch, Johan. Okay. Legend. Merci.

0: Lotte wist hij, het zit volgens mij praktisch in het nieuws. Jannik, goedemorgen.
1: Een goedemorgen.
0: Heb je het nieuws al gehoord? We hebben een eclipsbril, hè?
1: Zeer zeker, ik heb die ook al liggen thuis.
0: Ah ja. Ah, ja, dat doet nu wel zo wat afbreuk aan onze scoop, maar dat is goed dat jij er al in hebt. Jannik, je hebt ook de hoofdpunten.
1: Ja, er zijn al 132 doden geteld na de zware aardbeving in Colombia na gisteren. Intussen zijn er ook al tientallen naschokken geweest. Op socials betuigen veel mensen hun medeleven na het overlijden van Michiel van de Weert. Hij had een zeldzame verouderingsziekte. Nu, Michiel was 28 en ook een van de oudste patiënten met die ziekte ter wereld. En de scharreleieren van het bedrijf Larco bevatten mogelijk salmonella. Er wordt gevraagd om die eieren niet op te eten, maar ze ook wel terug te brengen naar de winkel.
0: En het weer vandaag.
1: Veel zon met soms wat hoge wolken en 29 graden.
0: Hoppakee. Ja, op de weg is het toch best druk, hoor. Op de E17 richting Kortrijk is bij Beervelde de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Er staat 3 kwartier file vanaf Lokeren. Maak daar een reddingstrook. Dan op de N16 richting Willebroek 20 minuten vertragen van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. Richting Brussel op de E19 10 minuten extra van Kontich tot Rumst. Op de E40 is bij Bertum de weg vrijgemaakt. Op de E314 staat bij Herent een defect voertuig op de linkerrijstrook. Nog traag naar Antwerpen op de E19 25 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. M&M. Rate the song. Ja, ik zou zeggen, blijf gewoon een clip sturen in de app van M&M. Zometeen gaan we één iemand bellen, gaan we één iemand gelukkig maken. Maar ja, we moeten ook nog verder met de orde van de dag natuurlijk. Namelijk met Rate the song. En het is niet zomaar een song, het is een gloednieuw liedje in Rate the song. Dit is van Bruno Mars samen met Becky G. Die kan je kennen van deze.

Zeg het maar. Aranka, voilà. Dus hun nieuw lied, dus Karol G en Bruno Mars. Ja, je hoort dat al. Je hebt dus wat dat, die Spaanse invloeden dat daarin zitten. Het nieuwe lied heet Still. Dat is een break-up song. Dus eigenlijk een featuring van Karol G en Bruno Mars. En het gaat over hoe je uit elkaar kan gaan en toch elkaar nog het beste kan wensen daarna. Dat heb ik nooit gehad met break-ups. Dat je zo uit elkaar gaat en dat het dan toch allemaal goed afloopt. Maar goed, het liedje gaat er wel over. Still van Karol G en Bruno Mars. Jouw punten op 10 graag in de app van M&M.

0: Karol G en Bruno Mars met Still.
1: M&M. Read the song.
0: Ja, toch veel mensen die naast het woord eclipse en rijmpjes over de eclipse in de app van M&M, ja, het is om zo'n brilletje te winnen, hebben toch ook een paar mensen hun punten op 10 doorgestuurd voor Rate the Song. Sophie, 29 jaar, uit Mechelen, die zegt, ik krijg hier echt zo'n filmgevoel van. Een heerlijk nummer om in de auto mee te zingen. 8,5 op 10. Kevin, die zegt, Bruno Mars kan bij mij eigenlijk weinig verkeerd doen. Karol G, die kende ik minder, maar dit zit wel goed. Een 8 op 10. Lisbeth zegt nog, heel mooi lied. Ik denk dat ik hem alleen maar mooier en mooier ga vinden door er meer naar te luisteren. Dat wil zeggen dat wij eindigen op een totaal van, ja, 7,5 op 10. Dat wil zeggen dat hij doorgaat Still van Bruno Mars en Karol G. Je hoort hem zo meteen nog eens bij Brahim. En straks hoor je ook wie er met dat eclipsebrilletje gaat lopen. Eclipse in de app van M&M sturen. Dat is wat je moet doen.
2: In Nederland,
3: doeg.
2: Italië,
3: ciao.
2: Frankrijk,
3: salut.
2: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Ja, het gaat gebeuren. Er gaat iemand een eclipsbrilletje winnen. Ja, op zich, dat was nu niet zo spectaculair geweest, mochten ze niet overal helemaal hopeloos uitverkocht zijn. Met grote dank aan Johan, toch nog eens een shout-out. Collega Johan, van bij Iedereen Zomert. Elke avond op VRT 1 te zien. Ja, die had er nog liggen. We hebben hem gebeld en hij is bezweken onder de druk om één luisteraar heel gelukkig te maken met zo'n brilletje. Je moest sturen in de app en Dina heeft dat gedaan. Dag Dina.
1: Hallo.
0: Hallo. Jij wilt heel graag zo'n eclipsbrilletje winnen. Vertel eens waarom.
1: Ja, die zijn inderdaad echt gewoon...

0: Zometeen na 9 uur hoor je nog een lied van toch ook een zeer grote kanshebber voor VRT Zomerhit. Het is 9 uur, goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
2: De scharreleieren van Laarco worden teruggeroepen. Het voedselagentschap FAVV vermoedt dat er salmonella in die eieren van Laarco zit. Dat is een bacterie die een voedselvergiftiging kan veroorzaken. Welke eieren precies worden teruggeroepen, zie je via de stempelcode op het ei. Die codes vind je in de app van VRT Nieuws. Eet de eieren dus niet op, maar breng ze terug naar de winkels. Ze zijn verkocht onder meer in Colruyt en De Leize, zegt het FAVV.
3: Het gaat toch wel om een grote kippenhouderij en de eieren zijn ook verkocht in heel wat supermarkten en verkooppunten. Dus ze vragen toch wel iedereen die eieren recent heeft aangekocht om de stempelcode te gaan bekijken die op de eieren staat gedrukt. Het risico bestaat er vooral in als je de eieren rauw gaat gebruiken, bijvoorbeeld in een mayonaise, of je gaat ze onvoldoende gaan bakken of koken. Dan kan je wel ziek worden.
2: De overheid gaat de prijzen om bij Play Sports naar voetbal te kijken onderzoeken. DAZN, de rechterhouder van het Belgische voetbal, heeft een overeenkomst met Proximus, Orange en Telenet om die wedstrijden van de Pro League aan te bieden. Maar bij Play Sports en Telenet betaal je daar nu €35 per maand voor. 2 jaar geleden was dat nog €20. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat nu onderzoeken of die prijsstijging wel kan en mag. Op socials reageren heel wat mensen op het overlijden van Michiel van de Weert. Onder meer komiek William Boeva, influencer Average Rob en Rode Duivel Thibaut Courtois betuigen hun medeleven. Michiel leed aan een zeldzame verouderingsziekte, progeria. Mensen met die ziekte worden gemiddeld 15 jaar. Michiel was 28 en ook een van de oudste patiënten met die ziekte ter wereld. Hij woonde in Diepenbeek in Limburg en de burgemeester noemt hem een inspiratie voor velen.
4: Er wordt soms in deze maatschappij heel veel geklaagd en gezaagd over de prullen. Maar als we dan zien hoe

0: Michiel in het leven gestaan heeft en zijn zus nu in het leven staat. Ik kan hem alleen heel, heel veel bewondering voor hebben. Heel, heel dankbaar zijn en twee voetjes op de grond, alle dagen genieten van het leven. En Michiel was een voorbeeld voor velen, ondanks zijn beperkingen, toch altijd heel vrolijk. Chapeau, een voorbeeld voor velen en zeker voor mij.
1: Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische olieraffinaderij in West-Siberië, op zo'n 2200 kilometer van de grens. Er brak brand uit, maar er vielen geen gewonden. Gisteren vielen nog 12 doden bij een Oekraïnse aanval op een andere Russische olieraffinaderij ver in het binnenland. Bij Russische luchtaanvallen dan weer op Oekraïne zijn vannacht zeker 9 doden gevallen en meer dan 20 gewonden. Vandaag veel zon met soms wat hoge wolken en 29 graden. Ook morgen veel zon en tot 32 graden dan. M&M.
2: Robin Keijers. We steunen de werkende mens, geven een strandbal weg en draaien een liedje van Aaron Blommaert. Welkom.

0: jou.
1: Aaron Blommaert, Zoe Lieve met Tranen van Goud.
2: Robin Keijaert.
1: Een zeer goede morgen. Het is 9:05, dinsdag 11 augustus. De dag waarop het toch al heel de ochtend gaat over de eclips, over de brilletjes. Mensen maken er liedjes over en zo, hè. Ik zag het net op de socials, Laura Govaerts, die een liedje over eclipsbrillen heeft gemaakt. Ja, ik zou het willen laten horen, maar ja, het is nog maar net online. Dus kijk.
3: Kunnen het na het volgende liedje laten horen.
1: Ik zal daar een kort stukje van laten horen. Dat is wel een keer tof straks. Ja, het ding is, we hebben wel het één iemand heel gelukkig gemaakt met een eclipsbrilletje. Ja, we zijn zo wat gaan zoeken in onze contacten. Iemand die er nog eentje had. Die hebben we dan eigenlijk wel onder druk gezet op de radio. Om toch één luisteraar blij te maken. Hopelijk maken we jou zo meteen ook blij met mogelijk een strandbal. Wat toch wel top is, want het wordt 34 graden, 35 graden hoorde ik al eind deze week. Dus het zou mooi zijn om een strandbal te winnen. Wat moet je daarvoor doen? Je moet eigenlijk de strandballade die ik gemaakt heb raden. Dat is iets later dit uur. Gisteren was het deze.
4: Twee pintjes alsjeblieft. Twee pintjes alsjeblieft.
1: Kijk, voilà, dat is het niveau. Zo makkelijk is het. Dos cervezas, dat wist je meteen. Hè. Zometeen een nieuwe en als je dan raadt wat het origineel is, dan win je zo'n prachtige strandbal. Voilà. Als jij op dit moment aan het werken bent, om 9:06, zometeen gaan we je een beetje verlichten met een lied, maar je mag altijd al een foto doorsturen van je werkplek. Dat is tof om te zien. Dan weet ik ineens waar dat M&M op staat op dit moment. Dat is al een goeie voor op de werkplek. Britney. Met Oops, I Did It Again. Goedemorgen.

0: Ja, ik had het beloofd. Dit is 13 over 9. Mensen maken zelfs liedjes over die eclipse van morgen. Waaronder M&M DJ en collega Laura Govaert. Het staat nog maar 5 minuten op de socials en je hoort het hier al. Een klein stukje.
1: Kan iemand mij AUB vertellen waar ik nog een eclipsebril kan bestellen? Van alle astronomische gebeurtenissen is dit er echt één die ik niet wil missen. Oké, ik ga eerlijk zijn. Ik heb toch niet zo ver gezocht. Maar blijkbaar is het overal uitverkocht.
0: Ja, dat is zo. Dat is zo. Nog eens samengevatte tips van daarnet. Je kan ze nog halen vaak bij apothekers, optiekers, ja, bestellen, maar dat is misschien al een klein beetje op het randje. En een lasbril, zei iemand ook. Dat kan ook nog, dat is een goedkoper alternatief. Ondertussen, heel veel foto's in de app van M&M van mensen die aan het werken zijn. Zowel Thijs als Michiel, die zijn hagen aan het snoeien. Kijk, dat is wel de aangename temperatuur, nu nog deze week. Martijn is dan weer aan het lassen en Lien die staat in de file. Dus die zit nog niet op haar werk. Nu, om al die mensen die zo meteen gaan werken of die al aan het werk zijn een beetje te steunen, hebben wij wat...
2: Muzika!
0: Ja, een beetje muzika. Jij mag kiezen welke muziek je wil horen. Het enige, ja, de enige voorwaarde is wel dat je aan het werk moet zijn. Je moet een werkende mens zijn tijdens de zomervakantie. En je moet doorsturen in de app van M&M wat het mag zijn. Titel en artiest. Welk liedje jij wil horen op deze dinsdagochtend. Dus titel en artiest graag in de app van M&M.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

0: heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: M&M. Make life sing.

0: Tom O'Dell met Another Love. Veel werkende mensen hoor. Oh la la la la. Veel sterkte, veel succes midden in de zomervakantie. Niet evident. We gaan naar Annelies. Dag Annelies.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annelies. Jij bent niet in België op dit moment.
1: Nee, wij wonen in Spanje.
0: Ach, godverdikke, dan gaan we het wat Spaanser doen. Walasse. Arriba. Annelies. Hoe zeg je nu weer hallo? Ah, hola. Hola Annelies. Vertel eens, wat doen jullie daar in Spanje? Want je moet wel aan het werk zijn, anders krijg je geen liedje.
1: Ja, wij hebben een zwembadbedrijf. Dus op dit moment zijn we bezig met... Ja, ik ben met mijn zoon bezig op dit moment voor het onderhoud van de zwembaden.
0: Ah, oké. Jullie doen dat samen. Moeder en zoon. En wat doet hij dan?
1: Ja, nee. De zoon wil een centje bijverdienen. Dus,
0: ah, een soort van... jobstudenten-ding. Wat was je aan het zeggen tegen je zoon?
1: Als hij een centje wil bijverdienen, dan moet hij hier iets voor doen.
0: Ah, ja, zeker. Si. Muy bien, muy bien. En wat moet hij dan precies doen van werk? Allee, van taakjes?
1: Helpen met onderhoud van de zwembad. En bij het ene zwembad is dat net iets anders dan bij het andere zwembad. Dus we kijken wat dat er nodig is.
0: Ik stel me dat voor, zo'n lange blauwe stok en dan zo wat vissen in het water.
1: Onder andere,
0: ja. Maar waarschijnlijk nog wel wat complexere dingen. Oké, hoe warm is het daar nu, Annelies? Hier wordt het 35 tegen het einde van de week. Hoe is het bij jou?
1: Op dit moment een 27 graden in de schaduw.
0: Oef, ja, dat is toch ook best warm, hoor. En je wilt daar bovenop nog eens een zeer zomerslied. Welke wil je?
1: Ay, Seu Te Peo.
0: Oh, van Michel Tello. Dat is al een tijdje geleden. Waarom wil je die horen?
1: Ik vind het een tof liedje.
0: Ah, voilà. En vindt je zoon dat ook?
2: Ja.
0: Ja, zeker. Ja, mag ook iets anders zeggen, hè? Je bent ook aan het werk tenslotte, hè?
2: Nee, dat hoeft niet.
0: Nee. Die wil duidelijk gewoon zijn centje bijverdienen. En zeker de moeder niet te veel schofferen. Oké, Michel Tello speciaal voor jullie tweetjes. Adios, hè?
1: Adios.
0: Adios.

zometeen exclusieve prijzen te winnen. Prijs, enkelvoud. Op de E17 richting Kortrijk is bij Beervelde de weg vrijgemaakt. Er staat wel nog een half uur file vanaf Kalken. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten vertragen van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. En naar Antwerpen op de E313 is bij Wommelgem de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Je schuift 20 minuten aan vanaf Ranst. En op de E19 20 minuten vertragen van Mechelen-Zuid tot Rumst. En nu eentje om heel, heel, heel, heel uit mee te zingen.

Alicia Keys, No One. Ja, Roxy Dekker kennen we allemaal van deze, van die Sugar Daddy. Maar ze komt dus ook met een nieuw album, namelijk Superstar. Ja, dat is haar tweede album. Wordt gereleased op 21 augustus. Dat is niet toevallig, want ja, dan staat ze op de mainstage van Pukkelpop.

0: Robin Keijaert.
1: Beste vrienden, het moment is daar. Het hebben ding van de zomer. Ideaal voor eind deze week nog. En voor de rest van de vakantie eigenlijk. Een strandbal valt te winnen. Exclusief met mijn hoofd op. Wat moet je doen om die te winnen? Zeer simpel. Ik heb een strandballade gemaakt. Dus eigenlijk een cover van een vrolijk zomers liedje. En dat dan helemaal vertraagd, helemaal rustig. Gisteren was het Dos Cervezas van Tom Waas. Vandaag, ja Louis, ik heb een klein beetje mijn... Hoe zegt men dat? Mijn popgirlie naar boven gehaald.
2: Ja, dus ik schrok een beetje toen je me gisteren vertelde welke het vandaag ging zijn. Ik dacht, amai.
1: Ja. Het was omdat het is een artiest die naar ons land komt.
2: Ja.
1: Ook naar Pukkelpop. En ik dacht, ja, dat is nu
2: veel
1: wel
2: aan het verklappen nu, hè?
1: Ja, veel aan het verklappen. Dat zijn tips, hè. Maar wat zijn tips? Het is een grote, grote artiest. Grote madame. En ik heb dus, ja, en haar lied is wel heel vrolijk.
2: Ik ben zo benieuwd om het jou te horen zingen vooral.
1: Ja, het is ook vertaald, hè. Het is een Engels artiest, nu ben ik heel veel aan het zeggen. Maar goed, ik heb het ook vertaald. En ja, hier, in primeur. Strandballade. Titel en artiest van het origineel van dit liedje. Ik leef mijn

0: voorkomen. Het is een beetje harder dan anders. Meestal zijn mijn ballades wat rustiger. Maar ja, het leent zich er zo toe, hè.
1: Het genre gaat u af, Robin.
0: Ja, dank u. In ieder geval, wat was dat? Titel of artiest van het origineel van het liedje dat je daarnet hoorde, nu in de app van M&M.

0: Hallo, met wie spreek ik alsjeblieft?
1: Hallo, met Sina.
0: Met, fantastisch, met Sina. Zoals de Warrior Princess.
1: Ja. Ja, klopt.
0: Dat heb je al veel gehoord waarschijnlijk, hè, Sina?
1: Ja, inderdaad.
0: Voor de mensen die Sina misschien niet meer kennen, ja, dat was hoe zou je dat omschrijven, Sina? Wie was Sina?
1: Ja, de Warrior Princess, maar ja, meer met haar zwaard en zo meer in dat gevecht.
0: Ja. En smit met die ring, smit met in een boemerang of zo, met die ring smitten.
1: Ja.
0: En zo, zo tieren, Sina, deze wok, hè?
1: Ja.
0: Zo, kun je zo tieren gelijk Sina?
1: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Dat is al zo, hè? Dat is een soort van, is bijna een kalkoenachtig geluid, hè, Sina?
1: Ja, het is raar.
0: En dan
1: ja.
0: Kun je niet zo dit?
1: Nee.
0: Allee, en ook niet van de strandbal, Sina?
1: Nee. Ben aan het varen, dat is een beetje raar. Nee.
0: Ja, dat snap ik. En wel, het enige wat jij moet doen is dus raden welke strandballade ik vertaald heb. Veel minder gênant, dat is deze.
2: Ik dans, de zielig te blijf. De zon komt op en ik blijf. Doe er elke nacht van de zomer. Niemand kan dit voorkomen.
0: Ja. Sina?
1: Ja.
0: Welke zoek ik?
1: Zara Larsen met Lush Life.
0: Oké, als ik nu zeg dat je gewonnen hebt, ga je dan toch een kleine vreugdekreet doen, Sina? Want Sina, je hebt gewonnen!
1: Yes!
0: Nou, proficiat. Zeg, je wint de strandbal. Wat ga je daarmee kunnen doen?
1: Ik ga dan eindelijk misschien in de vrije tijd met dochtertje naar het strand kunnen gaan.
0: Ah, leuk. Woon je in de buurt van de zee?
1: Ik woon in Middelkerken.
0: Oh, helemaal prachtig. En je hebt geen vrije tijd. Hoe komt het? Moet je heel de tijd werken?
1: Oh, ja, ik werk nu deze zomer toch 7/7.
0: Mooi.
1: Dus ja, een beetje, ja.
0: Ja, ik snap het. En is er dan vakantie erna in zicht of nog niet meteen?
1: Niet meteen. Ik ga kijken wat er mogelijk is.
0: Ja, ik snap
1: maar
0: het.
1: Maar we zien wel, ja.
0: Dat is goed. En wat doe je van job, Sina?
1: Ik ben postbode.
0: Mo! Dan horen de mensen je wel komen als je onderweg bent met de brieven en de pakketjes. Sorry.
1: Ja,
0: zalig. Amai, Sina, maar respect wel. 7/7 in die temperaturen en dan zo de post gaan rondbrengen. Ik wens jou een dagje congé toe binnenkort en die strandbal die komt zeker in richting uit. Is het goed?
1: Top, dankjewel.
0: Salut. Dit is Bazaar met Begin opnieuw. Allee, Sina, ene keer.
1: Nee.
0: Goed zo.
2: Let's go. Make life sing.

0: er zijn zoveel liedjes die zo iconisch zijn en die zo wat trager zijn. Echt zo die, ja, dat de tranen niet naar boven komen, maar dat je echt fantastisch op kan meezingen. Louis, ik denk aan een paar Engelstalige nummers. Deze bijvoorbeeld, als er een karaoke is, dan durf ik die wel al eens brengen. Nee. Voilà. Fantastisch, hè?
1: Doe maar mee.
0: Ja, moeilijk, moeilijk.
1: Karaoke. A lot of love and affection,
0: whether I'm right or wrong. Mooi. Voilà, prachtig, ja. Angels, Robbie Williams. Maar ook deze vind ik ook een topper. Ook zo piano, feelings, muziek. Never mind, I'll find someone like you. Zo, oh, die staat hier nog open. Ja, die gaan we even dichtzetten. Ja, mooi toch, hè?
1: Ja, dat is prachtig.
0: Van ons Adele.
1: Van mij? Of van Adele?
0: Nee, van Adele, van Adele. En dan heb je nog Vanessa Carlton. Jawel, maar er is dus in België een madame die dus ook een lied, naar mijn gevoel, van hetzelfde kaliber heeft. Die daar niet voor moet onderdoen. En dat, van zodra dat dat op de radio komt, ja, dat je het voelt en dat je denkt, amai, wat een talent is dat toch. Weet je over welk lied ik het heb?
1: Nee, ik ben zeer benieuwd.
0: En, ja, het is een Belgische artieste. Natalia.
1: Ik denk nu wel over welk liedje dat je het hebt.
0: Jawel, deze. Dat is toch fantastisch.
1: Ga je dat ook meezingen?
0: Nee, daar ga ik echt met mijn poten van afblijven.
1: Moet ik meezingen?
0: Nee, jij ook met je poten van afblijven. Okay. Radio luidt, I want you back, Natalia.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Reel, goedemorgen. Het is 10 uur.
2: 14 uur.
1: En dit is Yannick Aerts.
3: De doodsoorzaak van een festivalganger is bekend. De man van 37 die afgelopen weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten stierf vermoedelijk door een CO-vergiftiging. In de tent van de man werd ook een kleine barbecue gevonden. De aanwijzingen voor drugsmisbruik zijn er niet. De scharreleieren van Laarco worden teruggeroepen omdat er mogelijk salmonella in zit. Dat is een bacterie die een voedselvergiftiging kan veroorzaken. Welke eieren precies worden teruggeroepen zie je in de app van VRT Nieuws. En de stempelcodes kan je daar vinden die op de eieren te vinden zijn. Eet de eieren dus niet op, maar breng ze wel terug naar de winkel. Ze zijn verkocht onder meer in Colruyt en De Leize, zegt het voedselagentschap FAVV.
4: Het gaat toch wel om een grote kippenhouderij en de eieren zijn ook verkocht in heel wat supermarkten en verkoop. Dus ze vragen toch wel iedereen die eieren recent heeft aangekocht om de stempelcode te gaan bekijken die op de eieren staat gedrukt. Het risico bestaat er vooral in als je de eieren rauw gaat gebruiken, bijvoorbeeld in een mayonaise, of je gaat ze onvoldoende gaan bakken of koken. Dan kan je wel ziek worden.
3: Ineens €15 meer betalen om voetbalwedstrijden te bekijken. Wel, de overheid gaat de prijzen van PlaySports onderzoeken. DAZN, de rechterhouder van de Belgische voetbal, heeft een overeenkomst met Proximus, Orange en Telenet om de wedstrijden van de Pro League aan te bieden. Maar bij PlaySports van Telenet betaal je daar nu €35 per maand voor. 2 jaar geleden was dat nog €20. De minister van Consumentenbescherming, Rob Beenders, laat nu onderzoeken of die prijsstijging wel kan en mag. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische olieraffinaderij in West-Siberië, op zo'n 2200 kilometer van de grens. Er brak brand uit, maar er vielen geen slachtoffers. Gisteren vielen er nog 12 doden bij een Oekraïnse aanval op een andere Russische olieraffinaderij ver in het binnenland. En dat is vooral te danken aan de nieuwe eigen drones van Oekraïne, zegt defensie-expert Patrick Polder.
5: Tegenwoordig is die hele grote uitgestrektheid van Rusland niet meer een kracht geworden, maar een zwakte, want dat betekent dat Rusland ook heel slecht alles kan verdedigen. En de Oekraïners zijn erin geslaagd, met name die raketten. Die kan 2000 kilometer ver wegkomen. En als je dan ook nog eens een keer met behulp van de juiste militaire informatie een ideale route kunt zoeken, ja, dan wordt zo'n raket ook heel moeilijk te onderscheppen. En dan heb je een grotere kans dat die doel gaat raken.
3: Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 9 doden gevallen en meer dan 20 gewonden. Vandaag veel zon met soms wat hoge wolken en zo'n 29 graden. Ook morgen veel zon en dan halen we 32 graden opnieuw.
1: Dat belooft, vrienden. We gaan puffen, zweten, blazen, maar we gaan het allemaal samen doen. En met goede muziek van Olivia Dean en Justin Bieber.

So Easy. Vrienden, ik ben bezig aan mijn allerlaatste week hier op M&M. Maar ik vind het geweldig dat ik die samen met jou mag beleven. En met Swedish House Mafia nu.

0: van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van

Dit is heerlijk. Je hoort een heerlijke mix van onze magic. Heerlijk om de zomer te vieren. En ook als je op weg bent naar de luchthaven. Ik zie je, Ellen Aarts, in de app van de M&M op weg naar de luchthaven. Vanaf morgen luisteren we mee vanuit Egypte. Kijk, dat zijn de echte. Hey, geniet van die welverdiende vakantie daar, vrienden. En van deze mix by your

van de schijven. No Money, Galantis. Zometeen, och, kijk er naar uit. Beat It van Michael Jackson staat voor je klaar. Het gaat een feestje worden. En over feestjes gesproken, die vieren we samen hier. In de M&M-app heel wat beweging aan het werk of aan het chillen. En chillen doe je met deze van Alex Warren. Dit is Fever Dream.

Mariah, MJ, Skijf. En bij ons Greet trilt het hele huis, de tuinhuis, het keukentje. Alles is daar bij elkaar aan het trillen bij het horen van deze. En terecht, wat een schijf, hè. Ja. Ook leuk, Michiel is op weg met de vrachtwagen. Kon ook die Michael Jackson net nog smaken. Deze ga je ook blijven worden. Ons Pommelien.

Family Days is vooral aan het gaan. Ik moet niks, ik wil jou. Nou, straf bezig, hè, jongens toch. Martin Garrix die komt eraan met Ed Sheeran in Repeat It. Maar eerst gaan we samen even naar de weg. Vandaar naar Antwerpen op de E313. Is bij Ranst de busstrook afgesloten. Komt door een ongeval. Je schuift er 20 minuten aan vanaf Massenhoven. E19, een kwartier vertragen daar van Mechelen-Zuid tot Rumst. E313 richting Lummen. Er is bij Herentals-West de linkerrijstrook dicht door een aanrijding. Je verliest er 20 minuten vanaf Ranst. N16 richting Willebroek. Daar vertraag je een kwartiertje van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. In Brussel staat op de Leopold Drielaan richting Centrum met defect voertuig ter hoogte van de NAVO-tunnel. Op de E17 richting Kortrijk komt er 20 minuten bij tussen Kalken en Beervelde. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen. M&M. Brahim.

0: Gijf. Ja, en ook Stefanie die kan wat extra goede vibes gebruiken. Is aan het schilderen samen met Man Lief, zie ik hier in de app van M&M. Vrienden, dat schilderen gaat als een speer. Met deze nu.
1: Het

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Oh, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost die 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, oh, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Deed het. KBC. Beweegt met je mee.
10: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
11: What's your favorite part?
12: Extra cheese.
13: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
14: Of sex.
10: Op de minst romantische nacht van het

0: Eminem.
1: Daar is Lara van der Meers, 15 jaar, heel blij mee met die Sorry Papi van Topic en Becky G daarnet. Heerlijk, hè? Goeie song. Nu Oscar en de Wolf met Warrior.

Ik ga hier zo goed op, stuurt Leen in de app van M&M. Het zal wel zijn, heerlijk hè, die throwback naar de Nillies. 2000, toen Destiny's Child volledig ontplofte met Independent Women Part 1. En er zou meer opkomst zijn rond Destiny's Child. Hopelijk. DNCE komt erin. Eerst Nina Black. Ja, komt eraan dus. DNCE nog. Henri PFR, Sola. Maar eerst zoals beloofd, Nina Black en Loun.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Yannick Aerts.
8: De doodsoorzaak van een festivalganger is bekend. De man van 37 die afgelopen weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten stierf vermoedelijk door een CO-vergiftiging, vertelt het parket.
9: Omdat er ook een klein barbecue-toestel was aangetroffen in de tent van het slachtoffer, dat ondersteunt in elk geval die piste. Het verder onderzoek heeft ook geen andere aanwijzing gegeven die het overlijden zouden kunnen veroorzaken. Dus er zijn ook bijvoorbeeld geen elementen qua drugsmisbruik of andere verwondingen bij de man aangetroffen.
8: Bij de rechtbanken in Antwerpen moeten advocaten vanaf volgende maand alle documenten voor strafdossiers weer op papier binnenbrengen op de griffie. Een strafdossier moet in ons land nog altijd volledig op papier worden gezet, maar de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg nam tot nu toe ook digitale stukken aan die ze dan zelf afprinten. Maar dat bleek veel te duur en ook veel te veel werk.
10: De helft van mijn budget gaat naar papier, omdat de conclusies langer en langer worden, omdat de stukken meer en meer worden. Maar ook omdat er via digitale linken ondertussen conclusies werden overgemaakt, waardoor er op een heel onveilige manier wij met onze computersystemen dingen moesten gaan ophalen. En dat in combinatie met het feit dat het personeel niet op onze rug groeit, helaas.
8: Ja, de griffie scant wel nog alles in, zodat de strafdossiers wel online te bekijken zijn. En de overheid onderzoekt of kinderen kunnen worden ingeënt met een ander vaccin tegen pneumokokken. Dat zijn bacteriën die milde infecties of ernstige ziekten zoals longontsteking, hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kunnen veroorzaken. Sinds begin vorig jaar zijn 4 jonge kindjes in Vlaanderen overleden na zo'n infectie met een variant waar tegen het huidige gratis vaccin ook niet beschermt. Dat schrijft het laatste nieuws. Er bestaat een breder vaccin dat wel bescherming biedt, maar dat invoeren vraagt wel onderzoek, zegt het departement Zorg.
11: Dat een vaccin dat tegen 20 types beschermt, dat is een vaccin dat met 4 dosissen gegeven wordt ten opzichte van 3 dosissen en dat ook op andere momenten gegeven wordt. Dus op andere momenten qua leeftijd van de kinderen. En die zaken, zowel de organisatorische kost, de financiële kost aan de ene kant en de opbrengsten die het zal hebben op het vlak van gezondheid, die twee dingen zijn we nu aan het afwegen.
8: En rode duivel Romelu Lukaku trekt naar Fenerbahçe voor zeker 2 jaar. De Turkse topclub heeft een akkoord gevonden met Napoli over de transfer van Lukaku voor 6 miljoen euro. Lukaku speelde 2 seizoenen voor Napoli, waarmee hij ook kampioen werd. Het voorbije seizoen speelde hij amper door blessures en over de behandeling ervan was er ruzie ontstaan met het bestuur. Vandaag veel zon met soms wat hoge wolken en 29 graden. Ook morgen veel zon en tot 32 graden. M&M.
7: Succes aan alle vrienden die buiten in die hitte aan het werk zijn. Ik zorg voor nog meer hitte van Shakira en Burna Boy. Eerst One Republic.
12: The official sound of summer.
13: The official sound of summer.
12: M&M.

shout-out naar onze Joachim. Staat op een werf ergens in Olsen. Stuurt hij met ja, die volle zon natuurlijk daar. Vrienden, veel succes. En trouwens, ik word vader van mijn eerste zoontje in oktober. Joachim, ik ga mee met jou aftellen, vriend. Veel

0: IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Oh, zo kan ik extra veel extra lekkers koken.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij...

Favor. Zeer benieuwd waar jij op dit moment aan het meegenieten bent van de leukste radio van de wereld. Laat weten of laat zien met een foto. Misschien zit je wel ergens op een exotisch verblijf. Hoewel je niet ver moet gaan om exotisch te doen met dat

0: disco line, gente nasce. Ah, leuk. Sophie Bernard, het waren gij samen met echtgenoot Claude. Onderweg naar Durbuy. Zie ze stralen, zie ze shinen. Alicia zegt niks exotic voor mij hier. Ik ben de post aan het bedelen. Maar wel met de grootste smile. Goed bezig met dat studentenjobke daar. Chelsea is op weg naar Sluis. Staat wel in de file. Maar hey, ik zorg voor goede muziek tijdens die file. Wat denk je van deze? Van Anne-Marie. Dit is Ciao, adios.
1: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

En toen was ze inderdaad dan onze Emery. Geweldig. Zodanig had meezingen dat ik vergeten was dat die song ook ooit zou stoppen. Zometeen Jelly Roll en I'm Good. En een leuke zomersong, maar eerst even samen naar de weg. E17 richting Kortrijk staat een half uurtje file tussen Kalken en Beervelde door een ongeval op de rechter rijstrook. Traag gaat er naar Antwerpen op de E19, 10 minuten vertraag je daar. Dat is van Mechelen-Zuid tot Rumst op de E3, 13, 10 minuten van Vranst. Antwerpse ring dan richting Nederland, zo'n 25 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. In 16 richting Willebroek, 15 minuten vertragen van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. En op andere plaatsen enkel nog wat kleinere vertragingen.

Good. Jelly Roll. Ook goede vibes hier in de app van M&M bij Quinten. Die zich helemaal goed voelt omdat het zonnetje schijnt. Ah, dat is ook een ding. Geniet ervan daar, vriend. Hey.

0: zaterdag door naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

Another 54 Ultra. En talk to you. Maak je klaar, want zometeen vertrekken we samen naar New York. Ja, maar ook... Belangrijke berichten van onze Steven. Zonnetje schijnt. Heerlijk met die radio. Goed muziekje erbij binnen een uurtje. Verlof voor de rest van de maand. Geniet ervan, Steven. Wel verdient dat, vriend. Nu. Oh. M&M. Make life. Damiano David. Jawel.

Ja, blijft een schijf dit. En zometeen Meduza en Good Boys, Piece of Your Heart. Berre staat voor je klaar. En ook Camille, ook genomineerd, net zoals Berre, voor de VRT Zomerhit. Stemmen kan.

0: vanavond op VRT1.
1: Wij rijden hier al 400 mijl door het niks. Ik snap wel dat iemand hier wereldkampioen stoneskipping wordt. Wegens niks anders te doen.
0: Op VRT1 gaat de reizenwaas de bucketlist naar de wel heel afgelegen Appalachen. Op VRT Canvas gaan we naar Birmingham om live het EK atletiek te volgen. Of op VRT Max kan je de popcorn erbij pakken voor de film Priscilla. Veel kijkplezier straks.
2: Goedemiddag, het is 12 uur en dit is Stijn de Voort.
3: Geluidsoverlast van vliegtuigen houdt burgers wakker. Een groep inwoners van de gemeente Dilbeek brengt de Belgische staat voor de rechter tegen een route die vliegtuigen nemen naar de luchthaven van Zaventem. Die route wordt nu al een jaar veel vaker gebruikt en het zorgt voor geluidsoverlast voor de inwoners van Molenbeek, Anderlecht, Schaarbeek en Laeken in Brussel en dus ook in Dilbeek in Vlaams-Brabant. Marleen vertelt over het lawaai dat haar 's nachts wakker houdt.
4: 'S Morgens ook, dus vanaf 5 uur, word je ervan wakker. Je hebt met moeite een nacht van 5 uur dat je kan slapen. Het is niet dat we er liggen op te luisteren, je wordt gewoon wakker. Ja? En je kan niet terug inslapen, want een paar minuten later is het volgende vliegtuig daar.
3: De man van 37 die afgelopen weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten stierf vermoedelijk door een CO-vergiftiging. In de tent van de man werd een klein barbecue-toestel gevonden. Aanwijzingen voor drugsmisbruik zijn er niet. De overheid onderzoekt of kinderen kunnen worden ingeënt met een ander vaccin tegen pneumokokken. Dat zijn bacteriën die ernstige ziektes zoals longontsteking, hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kunnen veroorzaken. Sinds begin vorig jaar zijn 4 jonge kindjes in Vlaanderen overleden na een infectie met een variant waartegen het huidige gratis vaccin niet beschermt. Er bestaat een breder vaccin, maar daarvan wordt nog onderzocht wat de voor- en nadelen zijn, zegt de Departement Zorg.
5: Je ziet effectief dat die types die door het bredere vaccin gedekt worden, dat die nu vaker voorkomen. Dus dat is uiteraard een sterk argument om te gaan zeggen, we moeten overstappen naar dat andere vaccin. We zien ook bijvoorbeeld dat een aantal andere Europese landen het 20-voudig vaccin recent hebben ingevoerd. Ook nog niet zo heel veel landen. Dus daar komen nu ook gegevens uit binnen.
3: In Syrië is de vroegere president Bashar al-Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtszaak tegen Assad en andere kopstukken van zijn regime begon in april. Ze werden onder meer vervolgd voor moord en foltering van burgers. Assad en zijn gezin waren na de val van het regime in 2024 gevlucht naar Rusland. Ook de broer en de neef van Assad zijn ter dood veroordeeld. Enkel de neef zit momenteel in de cel. En rode duivel Romelu Lukaku trekt naar Fenerbahçe voor zeker 2 jaar. De Turkse topclub heeft een akkoord gevonden met Napoli over de transfer van Lukaku voor 6 miljoen euro. Lukaku speelde 2 seizoenen voor Napoli, waarmee hij ook kampioen werd. En het is geen verrassing dat Lukaku vertrekt, zegt Sportza-collega Jarno Poli.
6: Een vertrek leek onvermijdelijk voor Lukaku, want hij had ruzie met het bestuur van Napoli over zijn blessurebehandeling. Hij speelde het voorbije seizoen amper in Italië en ook op het WK was hij niet volledig fit. Veel Anderlecht-fans hoopten dan ook dat hij zou terugkeren naar de club van zijn hart, wat Lukaku ooit zal doen, zegt hij zelf. Maar op zijn 33ste verkiest hij dus toch nog een topclub uit Turkije waarmee hij kans maakt om nog in de Champions League te spelen.
3: Het is vandaag zonnig met af en toe wat wolken en temperaturen tot 30 graden. Ook morgen opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. Donderdag en vrijdag kan het tot 35 graden worden.
2: Maxime en Hanna Meij staan voor je klaar met Ik wil dat je liegt, maar met deze temperaturen, exotische muziek kan nooit kwaad. Van Jonas Blue. The official sound of summer.

0: Hey, pak de M&M-app er even bij, want... Hey.
1: M&M. Rate the song.
0: Juist, het is weer aan jou. Je hebt het voor het zeggen hier. Welk, of tenminste hoeveel punten op 10 krijgt hij? En moet hij doorgaan voor jou of niet? Je ongezouten mening mag je achterlaten in de app van M&M bij het horen van Still van Karol G. Samen met Bruno Mars staat trouwens op dat zevende studioalbum van Karol G. Doet het meestal... doet het altijd in het Spaans. Maar deze keer dus haar allereerste volledig Engelstalige song. En dan meteen samen met nog zo'n grote Bruno Mars. Staat trouwens ook onder andere Drake op dat studioalbum. Ga je ook erop terugvinden. Dus... Ja, ze heeft de connecties. Maar heeft ze de songs? Hoeveel punten op 10? En wat vind je ervan? Laat maar binnenkomen in de app van de M&M. Dan gaan we samen ontdekken of hij straks doorgaat naar een volgende ronde of niet.
1: Rate the song.

Ja. Heb je gedaan? Ben je nog steeds aan het doen hier in de app van M&M? Merci ervoor. De collega Chris van Victor die gaat voor een onvoldoende, lees ik in de app van M&M. Ruben die gooit er een 6 tegen. Die zegt ook, ja, moet het misschien nog wat gewoon worden? Dat kan ook. Als je na een paar keer hoort, misschien wat beter, dat het beter ligt dan. Dat kan helemaal. Lea Geens is wel overtuigd. Voor mij een 9. Geeft me zelfs wat Hoobastank-vibes. Hartje erbij, leuk. 10 op 10 zegt Katja. Ik heb het meteen ook toegevoegd op mijn Spotify-lijst. En Roberto die gaat voor een 7 op 10. Niet helemaal mijn stijl, zegt hij. Maar hij mag wel gerust door. Gaat hij door of niet? De nieuwste van Karel G. Samen met Bruno Mars. Still. Gaat dankzij jou door en scoort een 7 op 10 als we alles bij elkaar gooien. En dat is goed genoeg om een volgende ronde straks misschien wel te overleven in Rate the Song. Nu Fireball. Pitbull en John Ryan.

0: I'm a fireball.
1: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro.

0: Tupac, die staat voor je klaar met Changes. Love it, nu al. En deze vriend is ook genomineerd voor de VRT Zomerhit. Stemmen via VRT Max op Meteor kan.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Ja, zometeen Maroon 5 en Christina Aguilera met Moves Like Jagger. Maar eerst even naar de weg. Vandaar op de E313 richting Ranst in Beringen. De weg is daar volledig versperd door een brandend voertuig. Er staat file vanaf Lummen. Het verkeer op de E313 vanuit Luik moet omrijden via de afrit Zolder Industrie en route G volgen tot aan de N717 om vervolgens in Beringen daar de snelweg weer op te rijden. Wie van de E314 komt, die neemt de afrit Lummen Centrum en volgt dezelfde route G. Naar Antwerpen dan, daar gaat het traag op de E19. 10 minuten komt erbij van Mechelen Noord tot Rumsten op de E313 vanaf Ranst. 10 minuten. E17 richting Kortrijk. Kwartier file rijden tussen Kalken en Beervelde. Antwerpse ring richting Nederland. 15 minuten extra van Sint-Anne naar Linkeroever tot Deurne. En op de N16 richting Willebroek. 15 minuten vertragen daar van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. En op andere plaatsen enkel nog wat kleinere vertragingen. M&M. Brahim.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

Punk, dat nog met One More Time. En goed nieuws bij Sophie. In de app van M&M stuurt ze dat ze veilig en wel zijn aangekomen daar in Dilbouy. Hij laat het feest beginnen. Zometeen Shawn Mendes, Gabriel Ponte en Sean Paul. En ook nog een van de genomineerden voor de VRT Zomerhit. Stemmen via VRT Max

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto.

0: Goedemiddag, het is 1 uur.
1: 14 uur.
0: Dit is Stijn de Voort.
2: Burgers dienen een klacht in tegen het lawaai van vliegtuigen. Een groep inwoners van de gemeente Dilbeek brengt de Belgische staat voor de rechter tegen een route die vliegtuigen nemen naar de luchthaven in Zaventem. Die route wordt nu al een jaar veel vaker gebruikt en het zorgt voor geluidsoverlast voor de inwoners van Molenbeek, Anderlecht, Schaarbeek en Laeken in Brussel en dus ook in Dilbeek in Vlaams-Brabant. 42 gezinnen hebben nu samen een klacht ingediend. De route moet afgeschaft worden, zeggen ze.
3: Wij zeggen niet aan de rechter of aan wie dan ook welke route er dan wel moet gekozen worden. Het enige dat wij zeggen is, van, je hebt een onwettige route. Sorry, maar die kan niet bestaan. Doe die werk, doe die onderzoeken op voorhand en voeg dan een route in. Hè. Wij willen gewoon krukken, jij voert de route in die niet wettig is, punt. En die moet afgevoerd worden.
2: Een man van 41 uit Lommel in Limburg zit in de cel op verdenking van moord nadat hij zaterdagavond zijn vriendin heeft doodgereden in Leopoldsburg. Volgens de man was het een ongeluk, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het koppel was op terugweg van een festival, maar kreeg ruzie. Daarna stapte de vrouw uit en reed de man weg. Hij keerde daarna terug en zou dan de vrouw hebben aangereden. Ze overleed ter plaatse. De advocaat van de man zal aan de raadkamer vragen om hem niet langer op te sluiten.
4: Ja, hij is nog steeds zeer aangedaan. Wij wachten eigenlijk mee ook op de resultaten van het onderzoek. Want dat is ook de reden waarom hij is aangehouden. Dat de onderzoeksrechter nog volop bezig is om onderzoeksresultaten te verzamelen. Het sluit ook op het profiel van mijn cliënt. Geen strafrechtelijk verleden. En eigenlijk een hardwerkende man. Ga ik uiteraard een vrijlating onder voorwaarden vragen.
2: In Syrië is de vroegere president Bashar al-Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtszaak tegen Assad en andere kopstukken van zijn regime begon in april. Ze werden onder meer vervolgd voor moord en foltering van burgers. Assad en zijn gezin waren na de val van het regime in 2024 gevlucht naar Rusland. Ook de broer en de neef van Assad zijn ter dood veroordeeld. Enkel de neef zit momenteel in de cel. Op het Europees kampioenschap atletiek heeft Pauline Kokuit zich geplaatst voor de finale van de 400 meter horde. Kokuit won haar halve finale met een persoonlijk record. De finale van de 400 meter horde is morgenavond. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe spelen. De topclub uit Turkije heeft een akkoord gevonden met zijn huidige club Napoli. Lukaku had al een tijdje een discussie met die ploeg over de behandeling van zijn blessure. Hij speelde vorig jaar amper en ook op het WK was hij niet volledig fit. Veel Anderlecht-fans hoopten dat hij zou terugkeren naar de club, maar nu kiest hij dus toch voor Fenerbahçe. Vandaag is het zonnig met af en toe wat wolken en temperaturen tot 30 graden. Ook morgen opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. Donderdag en vrijdag kan het tot 35 graden worden.
1: M&M.
0: Bibi Rexha en Faithless zorgen zo meteen voor de beats tijdens jouw namiddag met New Religion. Eerst Shepherd en Learning to Fly.
5: The official sound of summer.

Ja, zeer benieuwd of jij op dit moment toevallig op vakantie bent. Ben je ergens in het buitenland? Waar zit je ergens? Ja, of misschien vertrek je nog... Misschien vertrek je nog op reis. Laat even weten, waar gaat de reis naartoe? Of misschien luister je vanuit het buitenland. Laat even van je horen in de app van M&M. Zeer benieuwd. Zometeen Ugel, Jamaican. Maar eerst de Imagine Dragons nu met Believer. M&M.

trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een... En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkel.

Yes, and Ariana. Yes, and... Ja, Sabrina, die heeft verlof, stuurt ze in de app van M&M, maar dan wel in de file staan op het Klaverblad. Niets aan te doen. Nee, Sabrina, gewoon radio wat luider zetten en genieten van Mika, eerst Taylor Swift.

My Life. Disco Machine en The Magician blijft ook echt een schijf. Hè? Zometeen nog meer schijven van Harry Styles, American Girls onder andere. Gaat Ilse en Iris heel blij mee zijn in de app van M&M. E313 eerst, richting Antwerpen, is in Beringen de weg grotendeels versperd. Komt door de uitgebrande vrachtwagen. Er is ondertussen wel één rijstrook vrijgemaakt. Er staat nog file van voor Lummen. Door omrijders een kwartiertje vertragen op de N29 tussen Beringen en Paal. Op de E19 Antwerpen-Brussel, daar kan je doorwerken in Rum in beide richtingen, maar over twee smalle rijstroken. Richting Antwerpen dan 10 minuten erbij daar vanaf Mechelen-Noord. En richting Brussel 15 minuten vanaf Kontich. Op de buitenring rond Brussel vertraag je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen door een ongeval. Er is telkens één rijstrook versperd. En op de N16 richting Willebroek 10 minuten aan de werken in Temse. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen. Rahim.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op

Plzeň. Magic System, Šauky. Magic in the air. Justin Timberlake staat voor je klaar met Mirrors. Lost Frequencies, mijn favoriete schijf van het moment. Live It All krijg je ook nog net voor het nieuws van 2. DJ Anko Goerge staat weer voor je klaar. En nu nog de nieuwste van Bazaar. Ooit komt er een dag...

0: York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal, vitamine en huid. Uitverzorging

0: Een man ontkent dat hij zijn vrouw met opzet doodreed. Een man van 41 uit Lommel in Limburg zit in de cel op verdenking van moord nadat hij zaterdagavond zijn vriendin heeft doodgereden in Leopoldsburg. Volgens de man was het een ongeluk, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het koppel was op terugweg van een festival, maar kreeg dan ruzie. Daarna stapte de vrouw uit en reed de man weg. Hij keerde daarna terug en zou dan de vrouw hebben aangereden. Ze overleed ter plaatse. De advocaat van de man zal aan de raadkamer vragen om hem niet langer op te sluiten.
1: Ja, hij is nog steeds zeer aangedaan. Wij wachten eigenlijk mee ook op de resultaten van het onderzoek. Want dat is ook de reden waarom hij is aangehouden. Dat de onderzoeksrechter nog volop bezig is om onderzoeksresultaten te verzamelen. Het gaat ook op het profiel van mijn cliënt. Geen strafrechtelijk verleden. En eigenlijk een hardwerkende man. Ga ik uiteraard een vrijlating onder voorwaarden vragen.
0: In Willebroek is begonnen met de verhuis van het hoofdpodium van Tomorrowland. Het wordt met een binnenschip en meer dan 170 containers naar de haven van Antwerpen gebracht, vanwaar het met een zeeschip naar Thailand wordt gevoerd. De mainstage zal daar in december gebruikt worden voor de eerste editie van Tomorrowland Thailand. Het bedrijf dat de transport doet, is trots dat Tomorrowland met hen samenwerkt.
2: Deze is heel bijzonder. Hè? Wij zijn ook trots dat wij Tomorrowland mogen vervoeren. En ook de importcontainers met de glamping is ook langs hier gekomen. En nu de volledige stage, alles van Tomorrowland dat naar Thailand gaat, dat is uniek. En ja, dat hoort ook zo te zijn. Zo'n vrachten mogen niet meer over de weg, dat moet over het water, hè? Sowieso. Hè?
0: De Amerikaanse president Trump zou vorige maand in het geheim uit zijn vliegtuig gehaald zijn met een catering truck. Dat gebeurde op de terugweg van de NAVO-top in Turkije. Dat zeggen bronnen bij de Amerikaanse overheid aan de media. Er zouden plannen geweest zijn om een aanslag te plegen op Trump door een groep die banden heeft met Iran. Daarom moest Trump dus stiekem uit zijn Air Force One vliegtuig gehaald worden met een soort van voedselcontainer en daarna overgebracht worden naar een kleiner militair vliegtuig om zo terug naar de VS te vliegen. Op het Europees kampioenschap atletiek mag Thomas Carmois naar de finale in het hoog springen. Carmois sprong over 2,23 meter en dat was genoeg om bij de 13 finalisten te zijn. Op de 400 meter horde heeft Pauline Kaukuit zich geplaatst voor de finale. Kaukuit won haar halve finale in een persoonlijke recordtijd. Vandaag zonnig met af en toe wat wolken en temperaturen tot 30 graden. Ook morgen opnieuw zonnig en warm en tot 32 graden. Donderdag en vrijdag kan het tot 35 graden worden.
3: De zon schijnt, het is warm, het is zomer. We gaan het weer vieren met extra veel zomerse songs op de radio. En wat denk je? Miley Cyrus nu?

De Bausa. Ik ben nog altijd een beetje aan het bekomen van afgelopen weekend. Want dat was toch wel echt heel plezant. Ik ben naar Suikerrock geweest, wel maar één dagje. De zondag was echt heel leuk. Een Nederlandstalige line-up met de Nederlandstalige en Vlaamse artiesten. Aaron Blommaert stond er onder meer. Snelle Kraantje Papi, wat superleuk was. Dat ik hier gisteren ook al verteld in de show. Ook Bas Serra heeft er opgetreden, apart. Maar die heeft dan ook nog wel een speciaal verrassingscomebackje gemaakt. Op het podium bij Clouseau. Die heeft daar de mainstage afgesloten. Van 10:30 tot, ja, uiteindelijk toch 11:40. Ze moesten normaal tot 12:00 spelen. Maar Koentje en Chris die dachten, kom, we kappen er nog een paar nummers bij hier in Tiene. Het was de 13e keer al dat ze op Suikerrock stonden dit jaar. En dus opeens verscheen Bas Serra daar mee op het podium. En ze hebben daar samen het liedje Domino gezongen. Dat klonk daar zo.

zou zo doodgaan van de stress mocht ik Bas zijn in zijn plaats. Er was echt heel veel volk, maar hij heeft dat zeer goed gedaan. En misschien wint hij wel de VRT Zomerrit, wie weet. Het is hier met All Because of You.

0: Business.
1: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
2: What's your favorite part?
3: Extra cheese.
0: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
2: Of sex.
1: Op de minst romantische nacht van het jaar.
3: The build-up.

0: kans om naar One Night Only te gaan.
1: Vanaf 12 augustus in de bioscoop.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Angel. Ah, ik zie nog een berichtje van Yannick van Huffel uit Rons. Die is aan het werken, pakjes aan het bezorgen. Al is het er wel heel warm, zegt hij. Ja, ik snap het, ik snap het. Ik hoop dat daar een beetje airco is in de camionet. Als je ook aan het werken bent, ik hoop dat ik het wat kan verzachten met Aerosmith.

Vooral problemen op de E313 richting Antwerpen, want daar is in Beringen door een uitgebrande vrachtwagen maar één rijstrook vrij. Er staat intussen 1 uur file van voor Lummen en daardoor ook op de E314 tussen Zolder en Lummen. Op de buitenring rond Brussel nog 10 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Naar Brussel de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem ook 10 minuten. Op de E19 Antwerpen-Brussel kan je doorwerken in Rumst in beide richtingen, maar over 2 smalle rijstroken. Er is daar ook vertraging. Op de Antwerpse ring richting Gent nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Merksem door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Daardoor ook op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten bij. Naar Kortrijk op de E17 tussen Beervelde en Gent-Brugge nog. In Destelbergen is er hinder door een ongeval. En ook op de N16 richting Willebroek een kwartier aan de werken in Temse. Op andere plaatsen zijn er enkel kleine vertragingen.

filet. Die is helemaal aan het losgaan. Zalig, hè? En Elsie stuurt aan het zwemmen met M&M op de achtergrond. Ook heel plezant. Adel, dat gaat een extra zomerse song daar goed bij smaken. Hè? We gaan even terug naar 2007 met deze.

Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt

Zo'n spijt dat ik Bruno Mars niet live heb gezien op zijn romantic tour. Het was blijkbaar zo goed. On my soul. M&M. Misschien komt hij nog wel eens naar ons land ooit of in de buurlanden. Patrick van Kranenbroek, die is Yatzy aan het spelen. Hey, dat is plezant, met Pink erbij.

prachtig toch, hè? Viva la vida van Coldplay. Ja, het festivalseizoen is al eventjes bezig. Het is nog ook eventjes dat het duurt natuurlijk. Pukkelpop komt er ook aan. En Antoon die zegt, ja, de song die ik nu heb gemaakt, de enige, is echt perfect om het festivalgevoel te omschrijven. Hier is die.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat is ook echt.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
9: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schattig, dat is €4.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
9: Sst, hekeet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
14: Schat, dit je kleine moet eten.
13: Onze kinderen moeten eten.
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
15: Code Yellow!
16: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Mist Hef van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2 plus

0: Burgers in Dilbeek zijn het lawaai van vliegtuigen beu. De regering moet tegen 1 oktober een beslissing nemen over de vliegroute naar Brussels Airport, waar tegen zoveel protest is. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke. Sinds een jaar wordt er meer gevlogen via een route over Brussel en de Rand, met veel overlast in de gemeente in en rond Brussel. 42 gezinnen uit Dilbeek stappen daarom naar de rechter om de route aan te vechten. Marleen sloot zich bij die klacht aan.
1: Je hebt met moeite een nacht van 5 uur. Het is niet dat we er liggen op te luisteren, je wordt gewoon wakker. Ja? En je kan niet terug inslapen, want een paar minuten later is het volgende vliegtuig daar.
0: De minister zegt dat hij het ongeduld van de burgers begrijpt en dat hij tegen oktober met een oplossing van de regering wil komen. In Willebroek is begonnen met de verhuis van het hoofdpodium van Tomorrowland. Het wordt met een binnenschip in containers naar de haven van Antwerpen gebracht, vanwaar het met een zeeschip naar Thailand wordt gevoerd. De mainstage zal daar in december gebruikt worden voor de eerste editie van Tomorrowland Thailand. Het bedrijf dat het transport doet, is trots dat Tomorrowland met hen samenwerkt.
2: Dit is heel bijzonder, hè? Wij zijn ook trots dat wij Tomorrowland mogen vervoeren. En ook de importcontainers met de glamping is ook langs hier gekomen. En nu de volledige stage, alles van Tomorrowland dat naar Thailand gaat, dat is uniek. En ja, dat hoort ook zo te zijn. Zo'n vrachten mogen niet meer over de weg, dat moet over het water, hè, sowieso. Hè.
0: Het dodental na de aardbeving in het Zuid-Amerikaanse land Colombia is gestegen tot 224. Er zijn ook meer dan 600 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,4. Vooral de steden in het westen van het land zijn getroffen. Meer dan 165 gebouwen zijn helemaal verwoest. En op het Europees kampioenschap atletiek mag Thomas Carmois naar de finale in het hoogspringen. Carmois sprong over 2 meter en 23 en dat was genoeg om bij de 13 finalisten te zijn. En op de 400 meter horde heeft Pauline Kukuit zich geplaatst voor de finale. Kukuit won haar halve finale in een persoonlijke recordtijd. Vandaag zonnig met af en toe wat wolken en temperaturen tot 30 graden. Ook morgen opnieuw zonnig en warm en tot 32 graden. Donderdag en vrijdag kan het tot 35 graden worden. M&M.
3: Anke Goorgen. Maar Sasje, ik hoop dat jij die hittegolf aan het overleven bent. Je mag gerust even laten weten hoe in die app van M&M. Dit is Olivia Dien.

medicatie om de warmte tegen te gaan. Blijkbaar gewoon iets eten. En dat zie ik hier toch in de app van M&M. Aan Ben Loijs, die zegt heerlijk sushi gegeten op een gezellig terrasje in Antwerpen. En Christina Jeffimak, die zegt, wij hebben hier gewoon koekjes pauze gedaan om 3 uur op het werk om de motivatie in de warmte erin te houden. Wel, bij deze misschien your call om iets lekkers te eten. Voilà. Dit is Apologize.

0: RTV Max.
1: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Ook Julie Mattelaar stuurt een leuke mix. Wel, ik zal het doorgeven, de complimentjes aan DJ Magic. Die heeft hier gemaakt een kleine zomermix om je al een beetje voor te bereiden op vanavond. Want elke avond is hier ook te horen met Magic Summer tussen 9 en 10. Kan je ook allemaal bekijken via VRT Max. En ondertussen ja, helpt die mix misschien ook wel om een beetje de files door te komen. Er staat al 140 kilometer in totaal. En vooral die E313 en nog steeds problemen richting Antwerpen. In Beringen is door een uitgebrande vrachtwagen maar één rijstrook vrij. In Lummen staat er ook nog een defect voertuig op de linkerrijstrook. En bij Zolder Industrie een ongeval op de linkerrijstrook ook. Je verliest er meer dan 1 uur van voor Lummen. En daardoor ook nog traag op de E314 tussen Zolder en Lummen. Naar Kortrijk dan een half uur op de E17 tussen Kalken en Destelbergen door een eerder ongeval. Naar Antwerpen nog 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel en op de A12 vanaf Leugenberg. Op de buitengrond Brussel een kwartiertje filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Brussel gaat het traag op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem. Op de E19 Brussel-Antwerpen kan je doorwerken in Rumst in beide richtingen, maar over 2 smalle rijstroken. Richting Antwerpen is er 20 minuten vertraging vanaf Mechelen-Zuid. Op de N16 richting Willebroek nog 20 minuten aan de werken in Temse. Op de E42 van Sankt-Vith naar Luik 50 minuten tussen Polleuren en Verviers. Door de werken ook op andere plaatsen zijn er enkel kleine vertragingen. En het treinverkeer is ook nog onderbroken tussen Kortrijk en Waregem. Tussen Kortrijk en Oudenaarde en ook nog tussen Essen en Rozendaal.

0: Creatip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Oh, zo kan ik extra veel extra lekkers koken.
4: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Zoals nu bij

het met VRT Zomerhit. Nog veel kandidaten, veel mensen die die trofee mee naar huis willen nemen. Misschien is die wel voor Laura Tesoro en Plastic Paradise. Een van de genomineerden.

0: betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastned is er voor jou. Download nu de Fastned-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastned.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op

0: vrouw met tientallen kilo's cocaïne op zak is betrapt. Op de luchthaven in Zaventem is een vrouw van 22 betrapt met meer dan 50 kilogram cocaïne in haar koffers. De douane ontdekte de drugs toen ze eind vorige maand passagiers uit Sierra Leone in West-Afrika controleerde. De vrouw uit Anderlecht kwam de twee koffers ophalen in de bagagehal, maar ze zat niet mee op de vlucht. Ze werd gearresteerd en zit intussen thuis met een enkelband. Het parket merkt dat drugsbendes alsmaar vaker mensen inhuren om koffers met cocaïne te komen oppikken. In Oostende zijn vandaag de eerste B-box-kluisjes voorgesteld waar je tijdelijk spullen in kwijt kan. Normaal kan je daar pakjes ophalen die door B-post geleverd zijn, maar vanaf nu kan je ook tijdelijk bagage in bewaren of een pakje ophalen van een lokale handelaar, vertelt B-post.
1: Om pakjes die je lokaal bestelt bij een handelaar ook te kunnen oppakken diezelfde dag. Wat eigenlijk een alternatief is voor e-commerce, waar je een dag moet wachten op je pakje, dat diezelfde dag iets kan opgepikt worden. En het huren van een locker is natuurlijk afhankelijk van hoe lang je het huurt. Het is korte termijn huur en welke grootte van locker je gebruikt. Een start vanaf 80 cent. We willen ervoor zorgen dat het uiteindelijk voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is.
0: Binnenkort zouden er ook in andere steden zo'n kluisjes moeten komen. De regering moet tegen 1 oktober een beslissing nemen over de vliegroute naar Brussels Airport, waar tegen zoveel protest is. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke. Sinds een jaar wordt er meer gevlogen via een route over Brussel en de Rand, met veel overlast in de gemeente in en rond Brussel. 42 gezinnen uit Dilbeek stappen daarom naar de rechter om de route aan te vechten. De minister zegt dat hij het ongeduld van de burgers begrijpt, maar dat hij tegen oktober met een oplossing van de regering wil komen. En Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka, een vroegere rechter die door het parlement is verkozen tot staatshoofd. Baka is een tegenstander van de vorige premier Viktor Orbán. Hij werd in 2011 door Orbán afgezet als voorzitter van het Hooggerechtshof. De president in Hongarije heeft vooral een ceremoniële functie. Sinds de laatste verkiezingen is de macht in handen van de premier Péter Magyar. En het dodental na de aardbeving in het Zuid-Amerikaanse land Colombia is gestegen tot 224. Er zijn ook meer dan 600 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,4. Vooral de steden in het westen van het land zijn getroffen. Meer dan 165 gebouwen zijn helemaal verwoest. Het is vandaag zonnig met af en toe wat wolken en temperaturen tot 30 graden. Ook morgen opnieuw zonnig en warm en tot 32 graden. Donderdag en vrijdag kon het tot 35 graden worden.
2: Hey Mona, waar zitten de problemen nog op de weg?
3: Op de E313 richting Antwerpen, goed nieuws in Beringen. De weg is er vrijgemaakt. Het wegdek is er wel nog in een slechte staat. Je verliest er nu enkel nog zo'n 10 minuten vanaf Lummen. Naar Kortrijk een kwartier bij op de E17 tussen Kalken en Destelbergen. Daar is de weg wel vrijgemaakt ook. Naar Antwerpen 15 minuten bij op de E19 vanaf Kleine Bareel en op de A12 vanaf Leugenberg. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 20 minuten. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Rond Brussel op de buitenring een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Richting Leuven wat traag rijden op de E40 tussen Everberg en Berthem. Op de E19 Brussel-Antwerpen kan je doorwerken in Rumst in beide richtingen, maar over twee smalle rijstroken. Richting Antwerpen daardoor 20 minuten vertragen vanaf Mechelen-Zuid. Op de N16 richting Willebroek nog 25 minuten bij aan de werken in Temse. Op de E42 van Sanctfiet naar Luik 1 uur aanschuiven. Dat is tussen Polleur en Verviers doorwerken. Op andere plaatsen enkel kleine vertragingen. En het treinverkeer blijft onderbroken tussen Kortrijk en Waregem, tussen Kortrijk en Oudenaarde en ook tussen Essen en Roosdaal. M&M.
2: Zometeen, dan maak je weer kans om naar de film One Night Only te gaan in de cinema.

0: Shakira.
1: Eminem. The official sound of summer.
0: Stel je voor, je bent single en je hebt maar één nacht in het jaar dat je vrijuit seks mag hebben. Het is de baseline voor de nieuwe film One Night Only. Daarin ontmoeten twee singles elkaar die tijdens die nacht op zoek gaan naar echte liefde. Terwijl al de rest van de stad alleen maar One Night Stands wil. Dus zij gaan op zoek naar de echte liefde en het is gewoon een leuke romantische komedie. Goed om het hoofd even leeg te maken en een leuk ontspannend avondje te hebben in de cinema. Die film die komt morgen uit. Dus voilà, leuk om even naartoe te gaan. En het goede nieuws is, het kan gewoon op kosten van Eminem. Wij gaan er jou naartoe sturen met een plus one naar de film One Night Only. Als je nu kan raden naar welke film ik nu aan het kijken ben. Ik ga hem beschrijven aan jou. Het is een bekende film. En als je het weet, dan mag je de titel doorsturen in de app van Eminem. En dan maak je kans om naar One Night Only te gaan. Oké, here we go. Ik kijk naar een verhaal dat zich afspeelt in een grote stad, waar dromen werkelijkheid kunnen worden. Tenminste, als je hard genoeg blijft proberen. Want ik zie een jonge vrouw die ervan droomt om actrice te worden. Ze doet auditie na auditie, maar het lukt haar maar niet om door te breken. Nee. Tegelijkertijd volg ik een jonge man die ervan droomt om een eigen jazzclub te openen. En ook hij heeft het niet makkelijk en moet veel keuzes maken om zijn droom na te jagen. Maar dan ontmoeten de twee elkaar. Ze worden verliefd, ze steunen elkaar en dromen samen van een mooie toekomst. Maar terwijl hun carrières steeds beter gaan, wordt hun relatie ook wel steeds ingewikkelder. Ze moeten uiteindelijk kiezen tussen hun liefde en hun grootste dromen. En ondertussen wordt dat verhaal verteld met heel veel muziek, met dans en met prachtige scènes. Ik ben zelf al een beetje verliefd op deze film. Maar dus, weet jij over welke film het gaat? Stuur dan de titel nu door in de app van Eminem. En wie weet, ga jij wel met een plus one naar de film One Night Only. Veel succes!

0: Medicine van Milk Inc. Ja, naar welke romantische film was ik daarnet aan het kijken? Het kan jou zomaar eens 2 cinematickets opleveren om naar de film One Night Only te gaan kijken. En we gaan eens zien of dat Liné Adriaansen het misschien wel weet. Dag Liné.
1: Hallo.
0: Hallo. Zeg, de cinema is echt wel jouw ding, hè? Vertel eens.
1: Absoluut, ja. Ik en mijn vriendin, we gaan bijna maandelijks naar de cinema.
0: Amai.
1: We hebben al gezegd, wij moeten hier bijna een abonnement gaan kopen.
0: Dat is keileuk. En hoe komt dat jullie dat altijd uitkiezen als ding om te doen samen?
1: Gewoon omdat wij dat heel plezant vinden. Dus daarmee.
0: Ja. Oké. Wie kiest dan altijd de film? Of is het altijd wel in overeenstemming met elkaar?
1: Wij gaan altijd eigenlijk gewoon naar de cinema tegen 7:45, want dan begint altijd de film dat wij willen zien. Of dan beginnen de meeste films en dan kiezen wij daar gewoon de film.
0: Ah, amai, dat is wel, heb ik nog nooit gehoord, dat iemand gewoon in de cinemazaal rijdt en gewoon denkt, oh, we zien wel wat er speelt.
1: Ja.
0: Super spontaan, oké. Zeg, wat denk je van die nieuwe film, die One Night Only?
1: Dat is echt iets voor ons.
0: Ja? Ja?
1: Rom-coms, dat is echt iets voor ons.
0: Ah ja, oké. Dus dat heeft dan toch de voorkeur.
1: Ik had het vorige week al gestuurd aan mijn vriendin. We moeten die film zeker gaan zien.
0: Oh my god, wat is, dat is keileuk. Maar ja, Liné, hoe leuk zou het zijn dat het gewoon kan op kosten van M&M. Dus, welke film had je daarnet herkend?
1: La La Land.
0: Ja, als filmkenner zou dat natuurlijk moeten juist zijn, hè, Liné. Maar ja, dat is checken.
1: Uiteraard!
0: Super goed gedaan. Voilà, je mag dus eens op kosten van M&M naar de cinema. Dat is ook een nieuwe ervaring, hè?
1: Ja, absoluut. Komt goed van pas.
0: Ah, wel, dat is goed. Hoe heet, de vriendin?
1: Sam.
0: Ah wel, voilà. Dan kan je...
1: Anne.
0: Oké. Okay. Stering. Voilà, dan kan je Anne al even opbellen en het goede nieuws gaan melden. Hè. Is het goed?
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Voilà, geniet ervan, hè.
1: Bye-bye.

0: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79.

Mijn lief, die stuurt mij net een berichtje. Zeg, Anker, heb je nog niet genoeg Clouseau gehoord? Ja, we waren erbij op Suikerrock deze zondag. Het was heel plezant. Clouseau heeft daar opgetreden. En toch nog een beetje nagenieten, dat mag. Ja, voor de nostalgische Disney Channel-kijkers onder ons is het afwachten op het puntje van je stoel tot deze vrijdag. Want dan komt de nieuwe Camp Rock 3 uit. Voor de mensen die niet mee zijn met Camp Rock, dat is dus een film uit 2008. Dat gaat over Mitchie Torres, gespeeld door Demi Lovato. En Mitchie die wil graag in de zomer op prestigieus rockkamp. Maar dat lukt niet als deelnemer, wel als kok in de keuken daar. En toen ze dan aan het zingen was in de keuken, wordt ze daar ontdekt door haar popidool Shane Gray, die dan weer wordt gespeeld door

Joe Jonas. En ook de andere twee Jonas Brothers die spelen daarin mee. Dus het is echt een iconische film geworden in 2008. Er is dan ook een vervolg opgekomen, 2 jaar later. Maar sindsdien niks meer. Tot nu, want dus 16 jaar later is er een Camp Rock 3. Die komt nu vrijdag uit op Disney+. En vandaag was die première al met Rode Loper en zo, waar zowel Demi Lovato als de Jonas Brothers op zijn verschenen op die Rode Loper. De Jonas Brothers die gaan namelijk ook meespelen in de film. Die hebben wel een bijrolletje, niet meer de hoofdrol zoals 16 jaar geleden. De hoofdrollen die zijn nu voor een jongere, nieuwe cast weggelegd. En Demi Lovato die gaat helaas niet te zien zijn in de film, maar ze heeft er wel aan meegewerkt als producer achter de schermen. Dat is toch ook wel cool. Dus ze hebben allemaal samen op de Rode Loper gestaan. Was wel een iconisch momentje om ze daar even allemaal samen te zien. Dus ik dacht, we blijven nog even in de vibe. We spelen dat nummer ook niet zo vaak op M&M. We gaan nog eens even terug naar 2008 met een van de bekendste soundtracks van Camp Rock. This Is Me.

0: Mafia speelden op Tomorrowland deze zomer. Maar ze mogen zich alvast beginnen klaarmaken voor de volgende Tomorrowland. Binnenkort in december in Thailand. Het is de eerste keer dat het festival daar ook doorgaat. En vandaag is het schip vertrokken vanuit Willebroek naar Thailand. Met maar liefst 164 containers. Met daarin alle podiumonderdelen van de mainstage. Want die gaan ze daar dus nog eens opnieuw opzetten. Heel crazy. Het voordeel is, file naar daar zullen ze al niet hebben op de zee. Helaas, hier vandaag is dat wel het geval, hè, Mona. Hoe erg is het gesteld?
1: Ja, het is vrij erg op de E19 Brussel-Antwerpen, want daar kan je doorwerken in Rumst in beide richtingen, maar over twee smalle rijstroken. Richting Antwerpen daardoor een half uur vertragen al vanaf Mechelen-Zuid. Nog naar Antwerpen, 20 minuten bij op de A12 van voor Leugenberg en 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je ook een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 richting Willebroek, 25 minuten bij aan de werken in Temse. Richting Kortrijk zo'n 20 minuten. En dat is op de E17 tussen Kalken en Destelbergen. De weg is er wel vrijgemaakt. Rond Brussel dan. Op de buitenring een half uur file golven. En dat is tussen Sint-Steven-Swoluwe en Wemmel. Richting Leuven zo'n 10 minuten trager rijden op de E40 tussen Everberg en Bertem. Op de E313 richting Antwerpen blijft in Beringen het wegdek wel in een slechte staat. Dat is na een ongeval gebeurd. Op de E42 van Sankt-Fiets naar Luik 1 uur bij tussen Poleur en Verviers. Komt doorwerken. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen. En het treinverkeer rijdt weer tussen Kortrijk en Waregem, tussen Kortrijk en Oudenaarde en ook tussen Essen en Roosendaal. M&M. Anke Goergen.

0: een alleenstaande ouder en wil je op een leuke vakantie met je kind gaan? Zometeen wel de ideale oplossing voor jou.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: M&M. Hallo, ik ben Robin van de Radio en ik ben al volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe radioseizoen. Zelfs hier, op het strand van Blankenbergen, ga ik op zoek naar leuke gasten. Hallo! Fantastisch, tot in de studio!

0: Delicious and Milo. The official sound of summer. Het is zomervakantie, de ideale moment om ook op vakantie te gaan. Meestal doe je dat met je gezin, met je lief, met vrienden. Maar er zijn ook nog de alleenstaande ouders waarbij het toch niet zo evident is om alleen op vakantie te gaan met je kind. Daar is gelukkig wel een oplossing voor gekomen door organisatie Tomato. En de oprichter daarvan is Petra Michiels. Dag Petra.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, vertel eens, wat is Tomato precies?
1: Tomato is een reisorganisatie voor singles en eenoudergezinnen.
0: Ah, oké, top, top. En waarom ben je daar ooit mee begonnen dan?
1: Dat is een beetje een combinatie van de zin om te ondernemen en ook mijn eigen persoonlijke situatie. Ik was eigenlijk onverwacht zelf single geworden. En, ja. Dus ik ben begonnen met single weekends. Maar dan besefte ik van, ja, ik heb eigenlijk ook nog een zoontje. Ik had toen een zoontje van 5, ondertussen is hij al 18. Maar toen wou hij ook graag meenemen op vakantie. En zo ben ik dan ook met eenoudervakanties begonnen.
0: Ja, want het is voor singles of voor eenouders misschien niet altijd even evident dan om op vakantie te gaan. Of hoe zie ik dat?
1: Ja, dus je moet altijd ook een beetje je compagnie vinden. En zoals single tussen koppels, mm-hmm. is dat ook soms een beetje moeilijk om te weten, stoor ik niet. Ja. En dan is het eigenlijk super relaxed om gewoon tussen andere eenoudergezinnen te zitten, waarvan je weet dat die andere ouders daar ook alleen zijn. En eigenlijk ook wel iemand zoeken om een babbel mee te doen, s'avonds of zo. Ja. Dus dat is een beetje het leuke eraan.
0: Zeker, zeker. Wel, ik ben wel eens benieuwd voor zo iemand die meegaat op zijn vakantie, hoe dat dan is. We hebben hier Isabel aan de lijn. Dag Isabel.
2: Hallo.
0: Hey, zeg, je bent afgelopen juni met jouw zoontje Matthijs mee op reis geweest. En met Tomato, hoe is dat gegaan voor jou? Allee, en voor jouw zoontje?
2: Ja, dat was kei fijn. Wij zijn voor de derde keer nu al meegegaan. En ondertussen hebben wij er echt als vrienden leren kennen, onze weg leren maken. En er zijn echt wel heel leuke connecties mee ontstaan.
0: Ja, dus, dat is kei tof. Ja. En wat vind je daar dan inderdaad zo leuk aan?
2: Goh, het tofste vind ik vooral als je alleen op reis gaat. Dan s'avonds zit je, eens dat je gaat slapen, dan zit ik alleen op mijn kamer en dan weet ik niet meer wat te doen.
0: Ja.
2: En dit is gewoon plezant, dat eens dat je gaat slapen, kun je nog met die andere ouders praten. Ook als er overdag iets gebeurt. Iedereen snapt wel in welke situatie dat je zit.
0: Ja, dat is
2: waar.
0: Je zit
2: samen aan tafel, een beetje apart.
0: Ja.
2: Dus je leert ook andere koppels wel kennen.
0: Ja.
2: Maar het is niet dat jij alleen met je zoon aan tafel zit. Geweldig, hè, met mijn zoontje alleen daar niet van. Maar het is ook wel iets tof om een volwassen babbel te hebben.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik denk dat mensen dat soms onderschatten, dat toch ook zwaar kan zijn, hè, om alleen met je kind op vakantie te gaan. Dus ik vind het een heel mooi initiatief. Ik vroeg mij misschien nog af, Petra, kan het soms ook zijn dat daar misschien ook nieuwe relaties ontstaan op zo van die reizen?
1: Dat gebeurt wel. Bij de singles gebeurt dat wel meer. Mm-hmm. Bij de eenoudergezinnen komt dat ook voor. Want natuurlijk, ja, overal waar je mensen samenzet, en zeker als een overgrote deel daarvan single is, dan kan er een klik gebeuren. En dat gebeurt ook af en toe.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat gebeurt net zo goed ook. Het gebeurt net zo goed ook op het werk of op de sportclub of zo. Dus het is niet dat wij daar iets speciaals voor doen. Maar het zal bij ons wel iets meer voorvallen.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Ik snap. Het is een leuke bijkomstigheid. Hè? Dat is ook kan voorvallen. En vooral ook vriendschappen die eruit ontstaan, kan ik mij voorstellen. Dus voilà, ik vind het een supermooi initiatief. En merci om hier toch ook even over te komen vertellen. Hè? Merci Petra en merci Isabel. Salutjes, hè.
1: Dat is heel graag gedaan.

0: Vanavond op VRT1.
1: Wij rijden hier al 400 mijl door het niks. Ik snap wel dat iemand hier wereldkampioen stoneskipping wordt. Wegens niks anders te doen.
0: Op VRT1 gaat de reizenwaas de bucketlist naar de wel heel afgelegen Appalachen. Op VRT Canvas gaan we naar Birmingham om live het EK atletiek te volgen. Of op VRT Max kan je de popcorn erbij pakken voor de film Priscilla. Veel kijkplezier straks.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Een hele goede namiddag. Het is 5:00.
4: 14 nieuws.
3: Met Stijn de Vart.
5: In de luchthaven duiken vaker spookpassagiers op. Dat zijn mensen die geen vlucht nemen op de luchthaven, maar in opdracht van drugsbendes koffers met drugs van de band halen in de bagagehal. Op de luchthaven in Zaventem is eind vorige maand een 22-jarige vrouw opgepakt met twee koffers waarin 50 kilogram cocaïne zat. Ze had die opgehaald van op de luchthaven, maar had dus geen vlucht genomen. Dat fenomeen van spookpassagiers komt vaker voor, zegt het parket.
6: Men toont een goedkoop ticket. Men doet alsof men gaat vliegen naar bijvoorbeeld Alicante. Dan heeft men toegang tot heel het luchthavengebouw en dan in plaats van naar de vlucht te gaan, gaat men eenvoudigweg naar de bagageruimte, waar men dan weet dat men twee specifieke koffers moet van de band nemen en om vervolgens eenvoudigweg de luchthaven te verlaten. Die mensen weten heel goed waarmee dat ze bezig zijn. Die doen dat ook niet gratis, dus dat is eigenlijk uit gemakkelijk geldgewin dat ze zich laten overtuigen om mee te werken.
5: In de haven van Gent schakelen meer bedrijven over op vrachtwagens om hun goederen te vervoeren. Dat komt door de droogte en de lage stand van het water. Omdat er te veel zout, water van de Noordzee, in het kanaal Gent-Terneuzen dreigt te stromen, blijven de sluizen ook minder lang open. En dat zorgt voor lange wachtrijen, vertelt de haven.
7: Dat geeft inderdaad wachttijden. En ja, daar komt nog een ander effect bij, is dat een deel van de binnenvaart ook niet volledig kan worden beladen, omdat er natuurlijk een laag waterstand in de rivieren in Europa is, waardoor er eigenlijk ook meer binnenvaartschepen doorheen moeten. Dus het gaat eigenlijk dan dubbel op. Dus dat is een vervelende bijkomstigheid met het uiteraard ook extra kosten.
5: Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Een vroegere rechter is door het parlement verkozen tot staatshoofd. Baka is een tegenstander van de vorige premier Viktor Orbán. Hij werd in 2011 door Orbán afgezet als voorzitter van het Hoge Rechtshof. De president in Hongarije heeft vooral een ceremoniële functie. Sinds de laatste verkiezingen is de macht in handen van de premier Peter Madjar. In Spanje maken de bewoners en toeristen zich op voor de zonsverduistering van morgenavond. Ook bij ons zal de maan morgenavond 90% van de zon bedekken, maar in Spanje is de zonsverduistering totaal en dat is voor het eerst in meer dan 25 jaar in Europa. In het noorden van Spanje zijn de Vlaamse jongeren van de Vereniging voor Sterrenkunde op eclipsreis. Ze kijken heel erg uit naar morgen.
8: We zijn nu met 80 jongeren over heel Vlaanderen, dus dat gaat van Oostende tot Genk. We hebben allemaal echt een passie voor de sterren. Hemel en zo'n zonsverduistering zal de eerste keer zijn in ons leven dat we dat kunnen meemaken. En ja, met zoveel mensen die er zo interesse voor hebben samenkomen, is dat natuurlijk fantastisch.
9: Het is gewoon echt super cool dat we de eclipse kunnen zien en zo samen op kamp.
10: Ik wil al sinds dat ik klein ben astronaut worden. Ik ben heel hyped. Ik denk dat ik gewoon ga genieten van het moment.
5: Vanavond blijft het zonnig met vannacht weinig wolken bij temperaturen tussen 14 en 16 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en warme dag, dan halen we 33 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog warmer.
3: We zitten intussen al over de 200 kilometer file, Mona.
11: Ja, inderdaad. Op de E19 Brussel-Antwerpen kan je doorwerken in Rumst in beide richtingen. Nog altijd maar over twee smalle rijstroken. Richting Antwerpen daardoor een half uur vertragen. En dat is vanaf Zemst. Nog naar Antwerpen verlies je zo'n 25 minuten op de A12 van voor Leugenberg. En op de E313 hinder in Beringen door een slecht wegdek. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je nu 35 minuten. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Hinder op de E313. N313 richting Lummen in Wommelgem. Daar staat een defect voertuig op de spitstrook. Op de N16 richting Willebroek zo'n 25 minuten bij aan de werken in Temse. Richting Kortrijk ook een half uur extra op de E17. Dat tussen Kalken en Gentbrugge door een defect voertuig. Nog extra hinder in Beervelde, want daar staat een defecte vrachtwagen. Rond Brussel op de buitenring verlies je 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 45 minuten tussen Dilbeek en Jette. Komt door een ongeval daar, maak er dus zeker een reddingstrook. Richting Leuven gaat het 10 minuten trager op de E40 tussen Everberg en Berchtem. Op de E42 van Saint-Vit naar Luik 3 kwartier bij tussen Polleur en Verviers. Komt door werken en op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen. M&M.
3: Maar stel je voor, zeg, je neemt een filmpje op je werk en je krijgt miljoenen views. Wel, het gebeurde bij Aisha zometeen.

als je denkt tijdens je pauze op het werk, wel, ik ga eens een video opnemen. Je post die dan online en opeens heb je daar echt miljoenen views. Ja, het gebeurde bij Aisha Vis, die als bijbaantje werkte bij Kruidvat. En ja, we gaan toch eens checken zo meteen hoe dat het daarmee zit met Aisha, want ze heeft daar echt wel een hele speciale ervaring wel mee meegemaakt. Dus dat is voor zo meteen.

0: hoe dan ook van Maxime en Babette. Ja, we gaan eens even checken bij Aisha of dat die ondertussen al hier klaar hangt. We gaan eens checken. Hallo Aisha, hoor je mij?
1: Hey.
0: Oké, je bent er. Oké, super. Yes. Fijn dat je hier bent. Zeg, jij bent 22 jaar en je werkt bij Kruidvat. Maar de mensen die kennen jou toch vooral als de Kruidvat Baddy, hè? Vertel eens.
1: Yes. Kruidvat Baddy. Die naam heeft het internet voor mij bedacht. Ik ben daar zelf helemaal niet mee gekomen. Maar het kwam tot me tot iemand bij de metro tegen me zei van... ben jij de Kruidvat Baddy? En toen heb ik het maar gewoon geaccepteerd.
0: Ja, dat is keileuk. En hoe kwam dat eigenlijk? Wat was het idee van die video's posten online?
1: Ik weet nog heel goed dat ik die dag, van wow, ik zie er echt cute uit. Alleen na mijn werk ben ik altijd super moe. Dus ik dacht, waarom ga ik niet een TikTok maken in mijn pauze? Meer gewoon voor mezelf. En toen post ik het en toen ging het opeens viral. En toen dacht ik van, ik ben gewoon aan het dansen in mijn werkkleding. Het is niet zo bijzonder, maar blijkbaar vinden mensen het super leuk. En toen dacht ik, elke pauze ging ik gewoon steeds vaker een filmpje maken. En toen is de Kruidvat Baddy geboren.
0: Ja, super cool inderdaad. Dus je hebt gewoon gedanst eigenlijk in jouw Kruidvat outfit. Dat heeft dan jouw eerste video iets van 27 miljoen views behaald, denk ik, als ik het zo zag. Crazy. Dus als je ze op je For You page voorbij zag komen, dan heb je wel al een beeld van Aisha in de Kruidvat outfit. Ik vind het super cool. Van waar denk je dat enthousiasme kwam eigenlijk voor die video's?
1: Ik denk vooral dat iedere tiener en iemand in de 20 jaren wel kan herkennen als je een bijbaan hebt. Want ja, weet je, student, weet je wel. Dus het is super recognizable. En ik denk dat iedereen erin kan vinden dat je een bijbaan hebt. En dat je dan in de pauze je soms verveelt. En dan op TikTok zit is super normaal. Dus ik denk dat het vooral heel relatable is. Van ja. Oh, dat doe ik eigenlijk ook wel eens. Alleen misschien post iemand het niet, maar ik post het dan wel. Van dat doe ik eigenlijk ook. Dus misschien daarom.
0: Ja, en de reacties waren wel positief dan.
1: Ja, echt mega veel leuke reacties eigenlijk alleen maar.
0: Oké, super. Zeg, heb je dan ook nooit zo opmerkingen gekregen van je bazen of zo? Van, je doet dat tijdens je werk of niet?
1: Nee, dat gelukkig niet. Ik moest ze zelf vertellen van, trouwens, mijn video gaat echt super viral. En toen waren ze van, cute, ga maar weer gewoon werken. Ze vonden het zelf super... Ze vonden het wel leuk toen ik het liet zien, maar het was niet baanbrekend interessant of
0: maar,
1: zo.
0: Hoezo? Ja. Dus je zegt even van, ik heb hier miljoenen views gehaald en jouw bazen zijn niet onder de indruk. Hoe kan dat?
1: Nou, het heeft niet zoveel invloed op mijn eigen werk. Ik moet nog steeds schappen vullen, snap je? Oh. Dus dan kan ik wel viral zijn gegaan, maar ik moet gewoon werken.
0: Ja. En je hebt ook geen promotie gekregen of zo? Want dat zag ik ook, dat mensen dat aan het zeggen waren dat je dat moest krijgen.
1: Nee, I'm okay. Ik ben okay. Ik ben lekker vullen en de kassa. Ik vind het helemaal prima zo. Ik ben helemaal okay.
0: Nee, supergoed. Ik zag ook dat je een video had gepost met 8 miljoen views ondertussen al van Day One of Dancing Until We Get This Keychain Belt to Zara Larsson. Je had daar zo'n speciale belt aan inderdaad. En het was de bedoeling om die bij Zara Larsson te krijgen. Heb je intussen al een reactie gehad van haar?
1: Ja.
0: Echt? Oh my god.
1: Ja, ze heeft gecomment en ze had het gereplaatst. En ze had het ook, heeft ze me haar bikinilijn opgestuurd persoonlijk.
0: Oh my god.
1: Ik kreeg een berichtje, dus ik was van... Wow, ze weet wie ik ben. Ik ben nu mijn hoofdbevriend met Zara Larsson.
0: Ja, tuurlijk. Of Zara Larsson is gewoon bevriend met jou, met de Kruidvat Baddy.
1: Ja.
0: Voilà. We gaan ze speciaal nog eens draaien om het te vieren. Aisha, merci om hier even aan de lijn te komen. En nog superveel succes daar bij de Kruidvat, hè.
1: Dankjewel.

0: Catch of Desire. Ik heb hier een tijdje geleden een grote blunder begaan op M&M, waar ik ook wel zwaar voor op de vingers ben getikt. Ik ben daar absoluut niet trots op, maar zometeen ga ik het toch opbiechten aan jou wat ik heb gedaan.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tang begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: M&M.

Ja. Foutjes op het werk, het kan al eens gebeuren. Alleen is de ene fout al erger dan de andere natuurlijk. Want er is een Britse radiozender die per ongeluk de dood van koning Charles heeft aangekondigd. Ja, die hebben allemaal boodschappen laten afspelen dat de koning dood is. Nadien hebben ze zelfs het Britse volkslied afgespeeld, gevolgd door 16 minuten stilte op de radio. Je vraagt je natuurlijk af, hoe kan zoiets gebeuren? Wel, er is nu onderzoek naar gedaan en blijkt dat er een technicus aan het prutsen was aan een computer bij dat radiostation. En op het bureaublad stonden die files klaar. En voor het geval dat King Charles ooit effectief zou sterven, dan is er zo'n hele procedure die gevolgd moet worden op de radio. En die technicus die dacht, puur uit nieuwsgierigheid, ik ga die files al eens beluisteren. Hè. Maar die had dus niet door dat die effectief ook op de radio werden afgespeeld. Hij is nadien ook wel het gebouw uitgevlucht omdat hij even in paniek was. Snap ik ook wel. Maar ik ga eerlijk zijn, ik moet zelf ook in eigen boezem kijken. Ik heb dat ook al wel eens meegemaakt.

we maken er even een confession momentje van. Het is tijd dat ik het opbiecht aan jou. Een tijdje geleden was ik hier aan het presenteren op M&M. En ik heb toen per ongeluk ook een reclamespotje afgespeeld. Dat eigenlijk nog niet mocht afgespeeld worden. Dat was er eentje van de Pussycat Dolls die naar België kwamen met hun reunietour. En dat nieuws was nog niet bekendgemaakt op dat moment. Dus ik heb dat voor de bekendmaking per ongeluk al laten horen. Natuurlijk ook op de vingers getikt, want dat nieuws is zelfs tot in het Verenigd Koninkrijk en in Amerika geraakt, dat er dus al gelekt was dat de Pussycat Dolls een reunietour gingen doen op Belgische radio. En ik kan je verzekeren dat dat echt wel even door de grond zakken is van schaamte. Maar bon, het is niet expres natuurlijk gebeurd. We zijn mensen, fouten kunnen gemaakt worden. En ik ben toch niet de enige, jongens. Dat kan echt niet. Dus ik vraag mij af, heb jij ook al eens een blunder begaan op het werk? Is per ongeluk een foutje dat grote gevolgen had? Iets voorgaat met een collega dat heel gênant was of met je baas? Kom maar jongens, ik heb ook mijn confession opgebiecht aan jou. Nu is het jouw beurt. Wat is een grote blunder van jou op het werk? Je mag het gerust doorsturen in de app van

0: blunders op het werk. Er zijn hier wel een paar pittige verhalen die binnenkomen, hoor. Eline Ekelaar die zegt... Ik heb als jobstudent in de Kolderuit ooit een scanner meegegeven aan de klanten. Ingeborg Dixmuil die zegt... Ja, ik werk in de beenhouwerij. Ik ben zelf zo sociaal. Ik heb al wel eens gevraagd aan iemand... Hoe gaat het met je man of je vrouw? Blijkt dat die uit elkaar zijn. Selina Muresan die zegt... Ja, op mijn werk hadden we een rouwtafel. Die mensen die kwamen binnen en de barman vroeg... Is het voor de party? Die wist dus dat er iets in de zaal was, maar die dacht dus niet aan een feestje. Die dacht aan een feestje, maar niet aan een rouwtafel, uiteraard. Oh, dat is ook heel gênant, dat snap ik. En mijn papa die stuurt hier ook nog een berichtje. Oh my god, dat is echt zo typisch mijn vader. Hij zegt, er waren eens drie mannen stevig aan het drinken in het café. Ja, hij werkt in een café. En hij zegt, op een gegeven moment bibbert er eentje van de drie. En ja, hij zegt, ja, waarschijnlijk zal dat van te drinken zijn. Maar die klant had aan hem gezegd, ja, zoals hij ook had verstaan, ik heb een mes. En papa antwoordt, ja, wat ga je daarmee doen met dat mes? En nadien kwam hij aan de toog en zei hij, nee, ik heb MS, de ziekte. Oh my god, mijn papa zegt, ik heb hem ook diep verontschuldigd en hem een glas bier aangeboden. Oh my god, dat is echt weer al zo typisch mijn vader, dat hij zo'n dingen meemaakt. Maar wel de speciale verhalen. Merci om het hier even te delen, de confessions. Amai, sorry, het verkeer moet natuurlijk ook nog gedraaid worden. Mona, vertel.
1: Meteoren, I wish.
0: Meteoren,
1: maar het is wel jammer genoeg heel veel. Rond Brussel op de buitenring 1 uur file golven. En dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring vertraag je 1/2 uur tussen Dilbeek en Jette. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Richting Kortrijk 40 minuten bij op de E17. Dat is tussen Kalken en Gent-Brugge in Beren. Daar staat ook een defecte vrachtwagen waarvoor je moet uitkijken. Ook op de E403 richting Kortrijk hinder in Ruddervoorde door een ongeval. Op de E19 Brussel-Antwerpen kan je doorwerken in Rumst in beide richtingen, maar over 2 smalle rijstroken. Richting Antwerpen 35 minuten vertraging daardoor vanaf Semst. Richting Brussel 10 minuten bij vanaf Kontich. Nog naar Antwerpen 20 minuten op de A12 van voor Leugenberg. En op de E313 hinder in Beringen door een slecht wegdek. Verderop nog wat trager rijden vanaf Franst. Richting Nederland op de Antwerpse ring verlies je 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borcherhout. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek 25 minuten bij aan de Berken in Temse. Op de E42 in Wallonië van Saint-Vit naar Luik 3 kwartier. Dat is tussen Polleur en Verviers komt doorwerken. En op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
0: Voilà, en nu de volgende artiest. Je gaat het echt nooit raden, hè. Is het toch wel meteen, hoor?
2: M&M. The official sound of summer. The official sound of summer. Anke Goergen.
3: Dit is niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: voor Meteor. Plezant, hè. Ben je op vakantie nu of ben je ergens op een leuke bestemming? Ben je gewoon niet thuis? Mag je gewoon even laten weten in de app van M&M waar jij ergens aan het vertoeven bent op vakantie. En dan mag je hier ook meteen een nummer aanvragen. Dus laat het even weten in de app van M&M. Ik wil het daar heel graag zien.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50.

met mensen die even op vakantie zijn nu. En we gingen normaal bellen met Laure Merks, die is op surfvakantie in Frankrijk, maar ze had daar ineens geen bereik meer. Oh, zo zelfs, dat is zo stom. Kan je natuurlijk wel eens hebben op vakantie, maar ze is daar wel de tijd van haar leven aan het beleven. Ze is mee bij de kookploeg, ze is daar chef van de keuken. En morgen gaan ze ook mee kajakken, een hoogteparcours doen, surflessen volgen, dus dat is eigenlijk wel superleuk. Je gaat gewoon mee op kamp en je kan er ook gewoon koken ondertussen voor alle mensen en toch meegenieten van alle leuke activiteiten. Ze is zelf 3 weken op vakantie daar, een beetje werken dus, maar vooral ook meegenieten en al heel veel nieuwe mensen ontmoet. Dus voilà, Laure, ik weet dat je nu aan het luisteren bent. En speciaal voor jou, omdat je het zo graag had, gaan we Just The Way You Are spelen van Milky en Malgrab. Geniet er nog van daar!

Als jij ook op vakantie bent en je wil graag eens een nummer horen dat past bij jouw vakantie, een goede soundtrack, je mag het gerust even laten weten in de app van M&M waar jij momenteel ergens vertoeft. Mona de Mulder die vertoeft nu vooral in de file samen met haar mama die al helemaal geïrriteerd is. Oh, ik snap het zo hard, Sabel. Ik ga me er ook aan wagen. Zij aan de lange files. Heel veel succes ermee en ik hoop dat de playlist het hier toch een beetje kan opvrolijken. Wie dat ook gaat doen is Evelien de Bakker, zo meteen.

deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

0: Stijn de Vort.
1: De inwoners van Diepenbeek rouwen om Michiel. In Diepenbeek in Limburg is een rouwregister geopend voor Michiel van de Weert. Hij leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Hij is ook bekend door zijn video's op socials. Michiel overleed gisteren aan hartfalen. Hij werd 28. En deze mensen wilden hun steun betuigen door iets in het rouwregister te schrijven.
2: Ja, omdat er altijd positief was en niet langs zijn schoenen liep en zijn ziekte aanvaarde.
3: Hij zal echt geherinnerd worden als iemand die een voorbeeld is in de maatschappij. Met alle tekortkomingen was hij, hoe klein hij ook is, een hele grote meneer.
1: Volgende maandag is de uitvaart in het stadion van voetbalclub Racing Genk, waar hij een grote supporter van was. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een paard besmet met moeraskoorts in dezelfde manege waar dat vorig jaar ook al eens gebeurde. Moeraskoorts is een virus dat zich verspreidt via insecten. Een dierenarts heeft het dier laten inslapen, want een besmet paard kan levenslang andere dieren besmetten. Of de moeraskoorts ook andere paarden heeft getroffen is nog niet duidelijk, zegt het voedselagentschap.
4: De andere paarden die op de manege geplaatst zijn, die worden op dit moment getest, maar die worden ook in isolatie geplaatst. Zij worden tweemaal getest en als beide testen negatief zijn, kunnen wij die maatregel gaan opheffen. Het is wel zo dat de ziekte niet gevaarlijk is voor mensen, dus de eigenaars mogen hun paard blijven verzorgen op de manege.
1: In de luchthaven van Zaventem duiken vaker spookpassagiers op. Dat zijn mensen die geen vlucht nemen, maar in opdracht van drugsbendes koffers van de band halen. Eind vorige maand is een 22-jarige vrouw opgepakt met twee koffers waarin 50 kilogram cocaïne zat. Vermoedelijk was ze ingehuurd door een drugsbende. Dat fenomeen van spookpassagiers komt vaker voor, zegt het parket.
5: Men doet alsof men gaat vliegen naar bijvoorbeeld Alicante. Dan heeft men toegang tot heel het luchthavengebouw en dan in plaats van naar de vlucht te gaan, gaat men eenvoudigweg naar de bagageruimte, waar men dan weet dat men twee specifieke koffers moet van de band nemen en om vervolgens eenvoudigweg de luchthaven te verlaten. Die mensen weten heel goed waarmee dat ze bezig zijn. Dat is eigenlijk uit gemakkelijk geldgewin dat ze zich laten overtuigen om mee te werken.
1: In Frankrijk is een kerncentrale deels stilgelegd omdat er zoveel kwallen zijn. De kerncentrale van Gravelines is niet ver van de Belgische grens en is de grootste van West-Europa. De dieren kwamen vanuit de zee in het koelwater terecht, waardoor een deel van de reactoren automatisch uitviel. Vorig jaar gebeurde dat ook al eens en toen duurde het 10 dagen voor alle reactoren weer konden gebruikt worden. Vanavond blijft het zonnig met vannacht weinig wolken bij temperaturen tussen 14 en 16 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en warme dag, dan halen we tot 33 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog warmer.
6: 6:03 en nog bijna 200 kilometer file, Mona.
7: Ja, op de buitenring rond Brussel een half uur file golven en dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring ook een half uur bij tussen Anderlecht en Jette, daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de E19 Brussel-Antwerpen kan je doorwerken in Rumst in beide richtingen, maar over twee smalle rijstroken. Richting Antwerpen is er 35 minuten vertraging vanaf Semst, richting Brussel 10 minuten vanaf Kontich. Nog naar Antwerpen aanschuiven op de E17 tussen Kalken en Lokeren door een ongeval links 20 minuten bij daar. Op de A12 van voor Leugenberg zo'n 15 minuten aanschuiven. En op de E313 gaat het nog langzaam vanaf Massenhoven met 15 minuten. Op de Antwerpse ring 25 minuten naar Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. En zo'n 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Leuven 10 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Berthem. Richting Kortrijk verlies je 15 minuten op de E17 tussen Lokeren en Gent-Brugge. Op de N16 richting Willebroek nog altijd 25 minuten bij aan de werken in Temse. Dan bijna 1 uur in Wallonië op de E42 van Saint-Vit naar het Luik. Dat is tussen Polleur en Verviers doorwerken. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen. M&M.
6: Als je in de file staat, het is straks meezingen met de leukste e-e-o-e-o. Maar eerst een reanimatie van Insomnia van Faithless.

Het is al van 2013 dat je deze volledig kan meezingen. Bessel en Pompeii. M&M. Rate the song. Die verwachting heb ik totaal nog niet van onze nieuwe Rate the Song. Je hebt hem natuurlijk nog maar de eerste keer gehoord, deze ochtend bij Robin Keijaert. Dus dat je die lyrics nog niet helemaal van buiten kent, dat is helemaal normaal. Ook goedgekeurd bij DJ Brahim, dus ik ben zeer benieuwd hoe hij vanavond op jouw dinsdagavond gaat binnenkomen. Je weet het enige dat ik nu van jou nodig heb is een cijfer op 10, want jij beslist of de nieuwe van Bruno Mars en Karol G blijft meedraaien. Het is, het is wel een rustiger nummer, een zachter nummer en vooral volledig in het Engels, wat we van Karol G niet echt gewoon zijn. Dus, wat vind jij van Still? Jouw rapport met cijfer op 10, nu welkom in de app van M&M. Rate the song.

0: Eminem.
1: Read the song.
2: Amai, dat ziet er niet slecht uit. Karol G mag het meedoen in het Engels. Dat stuurt Elsie met een 9 op 10 door in de app van Eminem. Lucas, die stuurt, ik ben net thuisgekomen en ik vond dit heerlijk om even te ontprikkelen. 8 op 10. Rosalie, die stuurt een 9 op 10. Evelien Boekaert, die stuurt, ondanks de sombere tekst, zit de totale vibe wel goed. Chill, relax, dit wil ik echt meer horen. Een 7. En dan ook nog een 6 dat is doorgestuurd door, wie was dat alweer? Magali heeft nog een 6 doorgestuurd. Dus als we het allemaal door elkaar gooien. Een mooie 8 op 10. Dat is al de hoogste score dat deze van Bruno Mars en Karol G heeft gehaald. Dus ja, dat zit goed tot nu toe. Morgen vroeg hoor je hem terug, stil bij Robin Keijaert.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
0: Voorwaarden op colruy.be.

aftermovie is er van de Lokerse feesten. Dus als je er zelf bent geweest, dan kan je misschien wel als dansend spotten. Ik sta zelf ook op de Instagram van de Lokerse feesten. Dankzij onder andere Lost Frequencies, die hier op de laatste dag aanwezig is. Je hoort hem straks na Katy Perry.

0: Deze heb je ook al gehoord. Als je naar Toy Story 5 bent gaan kijken, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Zometeen de soundtrack van jouw zomer van 15 jaar geleden. Maar eerst naar de realiteit van dit moment, want nog altijd 156 kilometer file.
1: Ja, het blijft echt super druk met op de E19 Brussel-Antwerpen, hinder door werken in Rumst. In beide richtingen kan je maar over twee smalle rijstroken. Richting Antwerpen is er 35 minuten vertraging vanaf Semst. Nog naar Antwerpen op de E17, 10 minuten bij in Kruisum, komt door een ongeval links. Verder 10 minuten tussen Kalken en Lokeren en ook bij Antwerpen-West hinder. Daar is de middenrijstrook dicht door een defect voertuig. Nog naar Antwerpen, 10 minuten bij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de N16 richting Willebroek 15 minuten extra aan de werken in Temse. Je verliest ook 15 minuten op de E314 richting Lummen in Aarschot. Komt door een ongeval links, maakt daar zeker een reddingstrook. Rond Brussel op de buitenring nog 10 minuten file rijden tussen Grimbergen en Jette. Op de binnenring hetzelfde, maar dan tussen Dilbeek en Jette. Richting Gent 15 minuten bij op de E40, dat is tussen Groot-Bijgaarden en Ternat. Komt door een ongeval links daar. Richting Kortrijk 10 minuten bij op de E17 tussen Kalken en Gent-Brugge. Op de E42 in Wallonië van Sanctvit naar Luik bijna 1 uur extra file rijden. Dat is tussen Poleur en Verviers, komt door werken. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
0: Heel veel succes als je erin staat, maar dit gaat sowieso helpen. M&M.
2: Evelien de Bakker. M&M.

0: singles van dit jaar. Zoveel herinneringen. Heel leuk om deze terug te horen. Lucenzo, Don Omar met Dansa Kuduro. En misschien is dit wel de kamdans van volgend jaar.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week...

0: Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Oh, zo kan ik extra veel extra lekkers koken.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen.

Circus Camille. En wat doet ze dan? M&M. Op een unieke vrije dag genieten van iced matcha latte en Uno spelen met het liefje. Kan je nu zien op haar Instagram.

Heel stiekem had ik de hoop dat Justin Bieber deze tijdens de halftime show van het WK voetbal had gezongen. Samen met Nicki Minaj en Beauty and the Beat. Berichtjes ondertussen van Silke onder andere. Die is op dit moment bezig met haar kamer op te ruimen. Maar het is zeer cliché liever. Op dit moment meer rommel dan het er eigenlijk tevoren was. Snap ik. Ik heb dat ook altijd voor.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Eén moordzaak ons land zo veranderen.
1: Er is een voor- en een na Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
6: What's your favorite part?
7: Extra cheese.
8: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
9: Of sex.
10: Op de minst romantische nacht van het jaar.

0: Max.
1: If you only have one night.
2: En maak kans om naar One Night Only te gaan.
0: Vanaf 12 augustus in de bioscoop.
3: Hey, goedenavond. Het is 7 uur.
0: VRT Nieuws.
3: Met Stijn Fort.
4: Kan Union winnen in Noorwegen? In de voorrondes van de Champions League speelt Union momenteel bij het Noorse Bodø Glimt. De heenmatch eindigde op 3-3. Tom Boudeweel in Noorwegen. Hoe doet Union het nu?
5: Redelijk goed. We hebben nog geen doelpunten gezien in tegenstelling tot vorige week. Dus nog altijd 0-0. En het is een beetje een evenwicht. Qua balbezit misschien net iets meer de thuisploeg. Maar qua kansen is het in evenwicht. 2 voor de thuisploeg met Brunnelsen en Hauge. 2 kopballen, maar niet binnen het doelkader. Eentje erop, dat wel. En voor Union was Promise David 2 keer gevaarlijk. Eerst een paar meter ernaast en dan tegen de doelman aan. Dus het is allemaal nog in balans. Als het ook hier na 90 minuten gelijk is, dan gaan we verlengen.
4: Dankjewel, Tom. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een paard besmet met moeraskoorts. In dezelfde manege waar dat vorig jaar ook al is gebeurde. Moeraskoorts is een virus dat zich verspreidt via insecten. Een dierenarts heeft het dier laten inslapen, want een besmet paard kan levenslang andere dieren besmetten. Of de moeraskoorts ook andere paarden heeft getroffen, is nog niet duidelijk, zegt het voedselagentschap.
6: De andere paarden die op de manege geplaatst zijn, die worden op dit moment getest, maar die worden ook in isolatie geplaatst. Zij worden 2 maal getest en als beide testen negatief zijn, kunnen wij die maatregel gaan opheffen. Het is wel zo dat de ziekte niet gevaarlijk is voor mensen, dus de eigenaars mogen hun paard blijven verzorgen op de manege.
4: In Diepenbeek in Limburg is een rouwregister geopend voor Michiel van de Weert. Hij leidt aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Hij is ook bekend door zijn video's op socials. Michiel overleed gisteren aan hartfalen. Hij werd 28. Deze mensen wilden hun steun betuigen door iets in het rouwregister te schrijven.
7: Ja, omdat er altijd positief was en niet langs zijn schoenen liep en zijn ziekte aanvaarde.
8: Hij zal echt geherinnerd worden als iemand die een voorbeeld is in de maatschappij. Met alle tekortkomingen was hij, hoe klein hij ook is, een hele, hele, hele grote meneer.
4: En volgende maandag is de uitvaart in het stadion van voetbalclub Racing Genk, waar hij een grote supporter van was. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna op Sicilië is het vliegverkeer nog altijd verstoord. Op de luchthaven van Catania is vandaag maar 1 passagiersvliegtuig kunnen opstijgen. Er zijn nu al 5 dagen problemen met de vluchten. Ook Brussels Airlines en TUI hebben al vluchten vanuit ons land laten landen op andere luchthavens in Sicilië. Vanavond blijft het zonnig met vannacht weinig wolken bij temperaturen tussen 14 en 16 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en warme dag, dan halen we tot 33 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog warmer.
3: In april was het ineens met een brosje voor Ed Sheeran. Gelukkig zijn de lokken ondertussen al teruggegroeid. Zometeen met Ed Sheeran, de bouwstaan nu eerst.

Nu zaterdag aanwezig in Minneapolis en daarna door naar Canada. Dat is ongeveer het vluchtschema voor Ed Sheeran. Nu vooral een rustige dinsdagavond voor Lieselot. Want ze stuurt dat ze dit weekend heeft moeten werken. Dus nu midden in haar weekend en volle bak aan het genieten van het avondzonnetje. Jeno die gaat straks nog fietsen met de vrienden. En bij Shatira, daar is ze ook al sportief geweest. Want ze is net gaan zwemmen en nu helemaal klaar voor de zetel. Ze gaat echt niks meer doen, behalve eten. Zeer goede keuze. Jouw plannen op deze dinsdagavond, je mag ze ook altijd doorsturen natuurlijk. Nu staat deze man op de planning, Post Malone. Goedenavond.

0: York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider toch. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

De perfecte songs op jouw dinsdagavond vind je hier bij M&M met The Temper Trap, Sweet Disposition. En op jouw zaterdagochtend zijn het natuurlijk de populairste hits van dit moment. Ook omdat jij ze kiest in jouw M&M 50. Aaron Blommaert en Zoe Levi, Tranen van Goud, die vinden we op nummer 2. Je kan hem hoger stemmen natuurlijk via de app van VRT Max. En luisteren zaterdag. M&M.

Hoezo is dit morgen al 3 weken geleden? Bad Bunny in het Koning Boudewijn Stadion. Maar goed, 1 kans op 20 voor Judith dat ze VRT Zomerhit wint. Maar wel 100% kans dat je haar hoort zometeen met I'd Love to Be in Love. En ook nog 100% kans op problemen onderweg. Op de E19 bijvoorbeeld Brussel-Antwerpen. Daar kan je door werken in Rums in beide richtingen, maar over 2 smalle rijstroken. Richting Antwerpen is er daardoor 10 minuten vertraging vanaf Mechelen-Noord. Naar Antwerpen op de E17, daar verlies je nog 1/2 uur tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Maar goed nieuws, de weg is daar ondertussen wel vrijgemaakt. Ook nog aanschuiven op de N16 richting Willebroek. Dat is een kwartiertje ondertussen aan de werken in Temse. En op de E42 van Saint-Vit naar Luik ook nog 1/2 uur extra rekenen tussen Polleur en Verviers. Dat komt daardoor werken. Op andere plaatsen gelukkig kleinere vertragingen.

0: Het is meer dan a beautiful day. De zon liever zorgt er nog altijd voor dat er een perfecte temperatuur te voelen is. Zachte zomerbries ook over je gezicht op dit moment. En geen twijfels of ik nu een trui moet meenemen of niet. En toch gaat het nog beter worden met zometeen een heerlijke zomermix van DJ Magic.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Een stralende zachte huid, dat is de summer must-have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus.

Terug op met Robin Keijaert. Brahim, die sleurt u door je werkdag. En vanaf 2 uur is er opnieuw Anke Goerge. En zij geeft elke dag cinematickets weg. Perfecte plek met airco om de komende hittegolf de heetste momenten van de dag mee te overleven. Dus als je ze wil winnen, morgen zeker opnieuw luisteren. Nu Angel Face, net voor het nieuws van 9 uur.

0: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. In Brecht in de provincie Antwerpen is een vrouw van 96 jaar gestorven bij een tragisch ongeval. Dat was op het jaagpad langs het kanaal Tesselschoten. De vrouw die in een rusthuis woonde in de buurt zat in een rolstoel die was geïnstalleerd op een speciaal uitgeruste fiets. Die werd bestuurd door een begeleidster van het woonzorgcentrum. Maar door een onduidelijke reden kwamen beide in het water terecht. Voor de vrouw van 96 kon geen hulp meer baten, het personeelslid werd nog wel gered. Supermarktketen Carrefour laat geen elektrische auto's meer parkeren op de dagparkings van zijn winkels. Carrefour neemt de maatregel uit voorzorg. Elektrische auto's zijn een stuk zwaarder, zegt Mich Vergouwen van Carrefour.
1: Elektrische wagens wegen door de zware batterijen gemiddeld 250 tot 500 kilogram meer dan vergelijkbare wagens op fossiele brandstof. En bij oudere dakparkings of gebouwen met specifieke gewichtslimieten kan een hoog aantal van zware EV's de maximale draagkracht van zo'n dakconstructie overschrijden.
0: Carrefour wijst ook op het risico op brand van de batterij van een elektrische auto. In het voetbal speelt Union momenteel bij het Noorse Bodo Glimt voor een plaats in de laatste voorronde van de Champions League. Tom Boudeweel, hoe loopt het af voor Union?
2: Het is nog niet afgelopen. We hebben wel 90 minuten gespeeld, maar we zijn begonnen aan de eerste verlenging omdat het een gelijke stand was na 90 minuten. En Union heeft net als in de heenwedstrijd twee keer een achterstand ongedaan moeten maken. Blomberg en Hauge die scoorden in de tweede helft voor de thuisploeg, maar Union reageerde met twee fraaie doelpunten. De eerste gelijkmaker via Guilherme en dan Fusaini 1 minuut voor het einde van de reguliere speel. Tijd 2-2. Vandaar, nou, nog een prima redding van Chambare trouwens. Verlengingen dus, maar Union moet die wel beginnen met zijn tienen, want helemaal op het einde van de wedstrijd was er een tweede gele kaart voor Camille van der Perre. Dus Bodo met zijn 11 tegen de 10 van Union, net begonnen aan de verlenging bij 2-2.
0: Dank voor het update vanuit Noorwegen, Tom. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk werd tweede in haar halve finale vanavond en zwom de derde tijd van alle halve finalisten. De finale is morgen. Florien Gaspar kon zich niet plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. In haar halve finale eindigde ze achtste. Weinig wolken vannacht bij temperaturen tussen 14 en 16 graden in het centrum. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Dan halen we tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Spanning daar nog bij Union, maar er staat ook nog een avondsessie te wachten op het EK Atletiek. Ik loods je er zo meteen door.

morgen gaat er ook serieus naar boven worden gekeken. Wie is er hier al klaar voor die zonsverduistering? Gaat morgen ongeveer op dit moment aan het gebeuren zijn. Ik zit wel nog altijd zonder brilletje. Dus voorlopig zal ik het niet zien hoe dat de maan over de zon gaat komen. Maar als je die nu al wil spotten, moet je eens zonsverduistering tikken in Google. En je zal zien de magie die gebeurt.

Love the Attitude van Pink. Kan soms eens deugd doen. Ook zo je tong uitsteken. Dat doet ze met So What. Op dit moment is het knokken voor Union om de Champions League droom in leven te houden tegen Bodo Glimt. Ze zijn daar bezig aan verlengingen en nog altijd 2-2 op dit moment. Maar de avondsessie op het EK Atletiek in Birmingham is ook net begonnen, een goede 5 minuutjes geleden, met echt nog mega veel Belgen die aan de start gaan komen. En wie weet, nog een medaille. Na het brons van gisteren op de 100 meter voor Delphine Nkanza. Dus je gaat het sowieso wel kunnen zien op VRT Canvas onder andere. En onder andere de finales voor Elise van der Elst, die zijn er met de 5000 meter. En Jannie Samson in het verspringen. Dus ik zou het in de gaten gaan houden. Via Sporza, dan kan het natuurlijk het hele overzicht en de uitslagen. En natuurlijk ook via de livestream daar.

Al 8 weken lang jouw M&M50 aan het domineren met Die Die. En dan nu nog eens Zoo van Shakira. Op de Antwerpse ring richting Gent, daar zijn in Merksem 2 rijstroken afgesloten. Dat komt daar door een noodherstelling. En door werken zijn deze tunnels ook gesloten. Dat is op de A12 de Bevrijdingstunnel richting Brussel. En op de A112 de Jan de Vos tunnel en dat richting Antwerpen. M&M. Evelien de Bakker.

Ik ga straks een nieuw materiaal voorstellen van Teddy Swims, de man van Mr. Know-It-All en The Door uiteraard. En ondertussen is Louise er ook al bij, want ze is volle bak aan het luisteren naar M&M, maar wel 100% aan het genieten. Dat is de bedoeling natuurlijk.

Zoals beloofd, een nieuw werk van Teddy Swims. Hij zegt zelf dat het zijn meest kwetsbare single tot nu toe is. Hij kan die ook live gaan ontdekken en live voelen in de Afazoom in Antwerpen op 26 en 27 maart. Dit is Teddy Swims, Breakup in Reverse.

Het was al knokken voor Union om de Champions League nog te halen. Ze zijn in de verlengingen binnengestapt met 2-2. Maar toch is het voor Bodo Glimt 3-2 geworden. Dus kruis over de Champions League. Ze moeten vrede nemen met de Europa League. Alles checken uiteraard via Sporza. En ondertussen is Matthias er ook al bij. Stuurt in de app van M&M zalig genieten met de songs van M&M. Kan er nog iets zomers komen? Zeker en vast. Het is maar een vraag. Topic en Becky G nu met Sorry Papi op je.

Dancing Ladies van Beyoncé. Lotte die stuurt in de app van M&M dat ze op dit moment ijs aan het maken is. Want morgen komen 8 vriendinnen haar kunsten proeven. Ze heeft een beetje stress, maar komt goed, Lotte, sowieso. De goede muziek is er sowieso bij. Straks na 9 uur met Magic Summer. De leukste zomersongs, allemaal in de mix. Nu nog Reggie en M&M.

0: 9 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Brussel heeft dakloze organisatie Samu Social de meeste gezinnen moeten weigeren die vorige maand een opvangplaats hadden gevraagd. Er waren 299 aanvragen, maar Samu Social kon maar 55 gezinnen helpen. 1 op de 5 dus. Bij de gezinnen waren 238 kinderen. Volgens Samu Social zijn er al maar meer aanvragen voor onderdak, vooral van gezinnen, maar zijn er te weinig middelen om iedereen een plaats te geven. Samu Social klaagt ook aan dat de federale regering beslist heeft om 1000 opvangplaatsen te schrappen. Dat kan het probleem alleen maar verergen, zegt de organisatie nog. De dodentocht die vrijdagavond van start gaat in Bornem in de provincie Antwerpen zal niet worden ingekort. Dat is beslist op een veiligheidsoverleg vanavond. De deelnemers zullen dus ook dit jaar de volledige 100 kilometer afleggen. De optie om de tocht minder lang te maken lag op tafel wegens de verwachte hoge temperaturen. De organisatie heeft wel beslist dat ze de deelnemers goed zal informeren. Veiligheidsverantwoordelijke Brent Suikes.
1: We gaan u vooral vragen om hun watervoorziening zoveel mogelijk en optimaal te doen. Zorg voor een drinkbus, dergelijke zaken. We gaan vooral sensibiliseren, zodanig dat de gezondheid van onze deelnemers uiteraard voorop komt. Ik denk dat wij vooral kunnen zeggen, luister naar je lichaam.
0: 4 jaar geleden werd die dodentocht wel ingekort tot 67 kilometer, maar toen was er effectief een hittegolf, zegt de organisatie. In een zeestraat bij Jemen, op het Arabisch Schiereiland, zijn bij een aanval op een vrachtschip 6 mensen omgekomen. Volgens de overheid van Jemen zouden Houthi-rebellen de aanval uitgevoerd hebben. Zij kondigden 3 weken geleden aan een blokkade van de zeestraat van Bab el-Mandeb af. Op die manier willen de rebellen voorkomen dat Saoedi-Arabië de zeestraat gebruikt om olie uit te voeren. De voorbije weken vielen de Houthis al verschillende schepen aan, maar het is de eerste aanval waarbij ook doden gevallen zijn. En in het voetbal speelt Union dit seizoen geen Champions League. In de voorlaatste voorronde, verloor het na verlengingen met 3-2 vanavond bij het Noorse Bodo Glimt. Tom Boudewijl met het verslag.
2: Geen tweede groepsfase in de Champions League op een rij voor Union. Gesneuveld op het einde van de verlenging na een frommelgoal van Helmersen. Na een echte calvarietocht ook in de regen en de wind. Na de pauze maakte Union 2 keer een achterstand ongedaan. Smit scoorde knap na de openingsgoal van Blomberg. Fousseini redde Union dan net voor tijd met de 2-2 nadat Hauge Bode opnieuw op voorsprong had geschoten. Van de Perre incasseerde helemaal op het einde zijn 2e gele kaart, dus Union moest in de verlenging vooral overleven met zijn 10e. En dat leek te lukken tot net voor tijd de 3-2 heel ongelukkig viel. Al bij al een gemiste kans voor Union dat vanaf september uitkomt in de groepsfase van de Europa League.
0: Weinig wolken vannacht bij temperaturen tussen 14 en 16 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag, dan tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M.

0: 10:14 nieuws met Alain de Korte. In Brussel heeft dakloze organisatie Samu Sociaal de meeste gezinnen moeten weigeren die vorige maand een opvangplaats hadden gevraagd. Samu Sociaal vreest dat de problemen nog gaan toenemen en wil actie voeren. Koen Braakman, jij hebt de cijfers.
1: Ja, er hebben in juli in Brussel 299 gezinnen een opvangplaats gevraagd en Samu Sociaal heeft er daar maar 55 kunnen van helpen. 1 op de 5, zeg maar. Bij die gezinnen waren 238 kinderen, vaak jonge kinderen, onder de 2 jaar en ook 15 baby's. Nu, volgens Samu Sociaal zijn er al maar meer aanvragen voor onderdak, vooral van gezinnen, maar een verdere uitsplitsing geeft de organisatie niet, dus we weten niet wie die aanvragers zijn. Samu Sociaal vindt het hoe dan ook onbegrijpelijk dat de federale regering beslist heeft om 1000 opvangplaatsen te schrappen. Dat kan het probleem alleen maar verergeren, zegt de organisatie, die volgende dinsdag actie wil voeren tegen die beslissing van de regering.
0: Dankjewel, Koen. De dodentocht die vrijdagavond van start gaat in Bornem in de provincie Antwerpen zal niet worden ingekort. Dat is beslist op een veiligheidsoverleg vanavond. De deelnemers zullen dus ook dit jaar de volledige 100 kilometer afleggen ondanks de hoge temperaturen. De organisatie heeft wel beslist dat ze de deelnemers goed zal informeren over die hoge temperaturen. Veiligheidsverantwoordelijke Brent Zijkes.
2: We gaan hun vooral vragen om hun watervoorziening zoveel mogelijk en optimaal te doen, zorg voor een drinkbus, dergelijke zaken. We gaan vooral sensibiliseren, zodanig dat de gezondheid van onze deelnemers uiteraard voorop komt. Ik denk dat wij vooral kunnen zeggen, luister naar je lichaam.
0: In Congo is de kaap van 2000 doden door ebola overschreden. Er zijn ook al meer dan 4300 mensen besmet. De huidige ebola-epidemie is de op één na grootste uitbraak ooit en het virus verspreidt zich 5 keer sneller dan de vorige keren. Dat komt omdat deze uitbraak laat is ontdekt en dan ook nog in een gebied waar een gewapend conflict heerst. Voor deze variant van ebola is er voorlopig nog geen behandeling of vaccin. In het voetbal speelt Union dit seizoen geen Champions League. In de voorlaatste voorronde verloor het na verlengingen met 3-2 bij het Noorse Bodø Glimt. Tom Boudewijn met het verslag.
3: Geen tweede groepsfase in de Champions League op een rij voor Union. Gesneuveld op het einde van de verlenging na een frommelgoal van Helmersen. Na een echte calvarietocht ook in de regen en de wind. Na de pauze maakte Union 2 keer een achterstand ongedaan. Smit scoorde knap na de openingsgoal van Blomberg. Fousseini redde Union dan net voor tijd met de 2-2 nadat Hauge Bodø opnieuw op voorsprong had geschoten. Van der Perre incasseerde helemaal op het einde zijn 2e gele kaart. Dus Union moest in de verlenging vooral overleven met zijn tienen. En dat leek te lukken tot net voor tijd de 3-2 heel ongelukkig viel. Al bij al een gemiste kans voor Union dat vanaf september uitkomt in de groepsfase van de Europa League.
0: Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham hebben Janla Njipniemek en Simon Verherstraeten zich geplaatst voor de finales. Njipniemek werd 2e in haar halve finale op de 100 meter horde en Simon Verherstraeten werd 3e in zijn halve finale op de 100 meter, maar gaat toch door de goede tijd die hij liep. Die finales worden overigens straks nog gelopen. Verherstraeten is de allereerste Belg ooit bij de mannen die de finale loopt van die 100 meter op een EK. En nog een EK, maar dan in het zwemmen in Parijs. Roos van Otterdijk heeft zich er geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk werd 2e in haar halve finale en zwom de 3e tijd van al halve finalisten. Ze kijkt uit naar de finale van morgen.
4: Ja, het ging heel goed. Het was sneller. Meer kan je niet vragen. Ik heb vertrouwen. Als 3e lig je ook gewoon mooi in het midden. Dus dat is zeker fijn. Ik denk gewoon, alles volbracht wat dat moest gebeuren. En nu wel uitkijken naar morgen. Want het is niet dat er iets mis is gelopen, alles ging heel goed. Misschien was het een plaatje tikken, wie weet. Nee. Gewoon mijn best doen, zien dat ik scherp sta, wakker ben en dat is het belangrijkste.
0: Vrijwel helder vannacht, rond 14 graden. Morgen volop zon en temperaturen rond 30 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.

0: the official sound of summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: life. Sing, sing,
1: make life sing. Was het deze week op het internet? Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van.

0: Het is 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen momenteel zonder stroom door een defect in het middenspanningsnet. Het gaat om inwoners van Oudenaar, De Hoorn, Beke, Zwalm en Markedal. Netbeheerder Elia probeert het probleem op te lossen, maar het is niet duidelijk hoe lang dat nog kan duren. Het parcours van de dode tocht wordt door de verwachte temperaturen niet ingekort. Vrijdagavond vertrekken de wandelaars vanuit Bornem in de provincie Antwerpen voor een wandeltocht van 100 kilometer. Maar we gaan de deelnemers wel goed sensibiliseren en informeren, zegt veiligheidsverantwoordelijke Brent Suikes.
1: We gaan hun vooral vragen om hun watervoorziening zoveel mogelijk en optimaal te doen. Zorg voor een drinkbus, dergelijke zaken. We gaan vooral sensibiliseren, zodanig dat de gezondheid van onze deelnemers uiteraard voorop komt. Ik denk dat wij vooral kunnen zeggen, luister naar je lichaam.
0: Het parlement van Libanon heeft voor een primeur in het Midden-Oosten gezorgd. Het stemde eerder vandaag een wet die de doodstraf officieel afschaft. De minister van Justitie van Libanon spreekt van een historische dag voor de mensenrechten in de regio, omdat het als eerste officieel dus een einde maakt aan de strafrechtelijke executies. De laatste uitvoering van de doodstraf in Libanon vond plaats in 2004, maar nu is ze dus ook officieel door het parlement afgeschaft. Frankrijk, waarvan Libanon ooit een mandaatgebied was, en de Verenigde Naties hebben de beslissing al toegejuicht. De Colombiaanse autoriteiten hebben de dodentol na de aardbeving van gisteren bijgesteld naar 240. Er zijn ook zo'n 1000 gewonden. Volgens onbevestigde cijfers zouden nog zeker 3000 mensen vermist zijn. In het puin van ingestorte gebouwen zoeken reddingswerkers nog steeds naar overlevenden. De aarde in het westen van Colombia beefde gisterochtend met een kracht van 7,4. En op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraeten achtste geëindigd in de finale van de 100 meter zo net. Het was de allereerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter bij de mannen op een EK haalde. Simon van Glabeke, hoe is die avondsessie daar in Birmingham verlopen?
2: De Belgen kenden wisselend succes in de tweede avondsessie in Birmingham. Simon Verheerstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale. Maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door een blessure. Verheerstraeten moest nog voor halfweg wedstrijd gas terugnemen. En hij bolde uit naar de achtste en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, de 100 meter hoorde, eindigde Janlaan Djibnemek als zevende in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 was amper 1/1000ste van een seconde in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Samson 11e in het verspringen. Eline Vekemans kon zich plaatsen voor de finale in het polstokspringen. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
0: En dankjewel, Simon. Vrijwel helder vannacht, rond 14 graden. Morgen volop zon en temperaturen rond 30 graden. Ook donderdag en vrijdag zonnig en nog heter dan. Tot 34 graden op vrijdag. Meer in de apps van Sportza en VRT Nieuws.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Brussel heeft dakloze organisatie Samu Social de meeste gezinnen moeten weigeren die vorige maand een opvangplaats hadden gevraagd. Samu Social vreest dat de problemen nog gaan toenemen en wil actie voeren. Koen Braakman, jij hebt de cijfers.
1: Ja, er hebben in juli in Brussel 299 gezinnen een opvangplaats gevraagd en Samu Social heeft er daar maar 55 kunnen van helpen. 1 op de 5, zeg maar. Bij die gezinnen waren 238 kinderen, vaak jonge kinderen, onder de 2 jaar. En ook 15 baby's. Nu, volgens Samu Social zijn er al maar meer aanvragen voor onderdak, vooral van gezinnen, maar een verdere uitsplitsing geeft de organisatie niet, dus we weten niet wie die aanvragers zijn. Samu Social vindt het hoe dan ook onbegrijpelijk dat de federale regering beslist heeft om 1000 opvangplaatsen te schrappen. Dat kan het probleem alleen maar verergeren, zegt de organisatie, die volgende dinsdag actie wil voeren tegen die beslissing van de regering.
0: Bedankt, Koen. In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen momenteel zonder stroom door een defect in het middenspanningsnet. Het gaat om inwoners van Oudenaar, de Horebeken, Zwalm en Marketal. Netbeheerder Elia probeert het probleem op te lossen, maar het is niet duidelijk hoe lang dat nog kan duren. In Nederland is het fietsbedrijf Axel failliet verklaard. Dat is het bedrijf achter de bekende merken Batavus, Sparta, Koga en de bakfietsen van Baboe. Het bedrijf uit de provincie Friesland kampte al langer met financiële problemen. Tijdens de coronacrisis bleef de levering van onderdelen vaak uit. En nadien kelderde de verkoop, waardoor het bedrijf met grote stocks bleef zitten. 2 jaar geleden kwam het bedrijf in opspraak omdat bij Baboe bakfietsen tekortkomingen waren vastgesteld. Tienduizenden voertuigen moesten toen teruggeroepen worden. Op het grote Caribameer in het Afrikaanse land Zimbabwe is een ferryboot gekapseist. 15 lichamen zijn al geborgen. Er zijn ook nog zeker 27 mensen vermist. Zo'n 70 opvarenden konden gered worden voorlopig. Er waren zo'n 120 mensen aan boord die een ticket officieel hadden gekocht. Maar mogelijk maakten meer mensen de overtocht. Kinderen hebben bijvoorbeeld geen ticket nodig. De dodentol kan dus nog oplopen. Wat het ongeval met de ferryboot daar in Zimbabwe veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Sport, geen Champions League dit seizoen voor Union. De Brusselaars verloren hun voetbalmatch bij het Noorse Bodo Glimt met 3-2 na verlengingen. Union speelde op dat moment met 10 na de uitsluiting van Camille van de Perre. Voor speler Rob Schoofs was het voor Union echt wel een gemiste kans.
2: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen en daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar dan de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijd verloop ook niet eigenlijk. En ja, goed, ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
0: Union pekert nu Europees verder in de Europa League. En op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Simon Verherstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale bij de mannen van die 100 meter op een EK haalde. Simon van Glabeke, hoe is die avondsessie voor de Belgen verlopen?
3: Simon Verherstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verherstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verherstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djipniemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstokspringen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
0: En bedankt, Simon. Vrijwel helder vannacht en rond 14 graden. Woensdag volop zon en temperaturen dan rond de 30 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De stroompannen in de Vlaamse Ardennen is zo goed als opgelost. Sinds 9:30 gisteravond zaten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom. In onder meer Oudenaarde, Kruisum, Horebeke, Zwalm en Markedal. Door een defect waren maar liefst 460 elektriciteitscabines in de regio uitgevallen. Dat was rond 11:30 weer opgelost, meldt netbeheerder Elia. En daarna is stap voor stap de stroom overal weer opgestart. In de gemeente Angie in de provincie Luik is gisteravond een natuurbrand uitgebroken, meldt de brandweer. Die kreeg rond 9 uur een oproep voor een brand die zich op dat moment al uitstrekte over enkele honderden meters. Voorlopig is er geen melding van gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Dat wordt verder onderzocht. In Parijs is de brandweer nog altijd in de weer met een grote brand bij de luchthaven Charles de Gaulle. Daar is in de loop van de avond brand uitgebroken in een parkeergarage. Tientallen wagens staan in brand. Volgens de politie auto's van mensen die op vakantie zijn. Er zijn tientallen brandweerwagens ingezet. Bij de brand komt veel rook vrij. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Geen Champions League dit seizoen voor Union. De Brusselaars verloren bij het Noorse Bodo Glimt met 3-2 na verlengingen. Union speelde op dat moment nog met 10 na de uitsluiting van Camille van de Perre. Voor speler Rob Schoofs was het voor Union echt wel een gemiste kans.
1: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen. En daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar dan de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijd verloopt ook niet eigenlijk. En ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
0: Union bekert nu Europees verder in de Europa League. En op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter op een EK haalde. Een verslag van de avondsessie door Simon van Glabeke.
2: Simon Verheerstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verheerstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djipniemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstok kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
0: Het blijft minstens 11 graden vannacht en helder tot licht bewolkt. De dag wordt zonnig en warm tot 33 graden. Ook donderdag en vrijdag zon en nog wat warmer, mogelijk tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren. Meer op vrtnieuws.be.